Dat klonk best wel apart eigenlijk. Toch? Het was de Electric Light Orchestra en Mr. Blue Sky. En Granddad Steve heeft hier en daar een klein beetje iets veranderd. Heeft het wel netjes gedaan, dacht ik zo. Welkom bij Zindi. Mijn naam is Peter Tilman. Daar plaat voor jou oud en nieuw. Afwisselend van elkaar. Oudjes uit de vorige eeuw. Nieuwe doen uit de huidige eeuw. Maar we draaien alles tussen 1939 en 2099 in. We wijken een klein beetje af van het gebruikelijke top 40 repertoire. Niet alleen maar hits draaien. Ook wel eens een andere dingen draaien die ook leuk zijn. Zoals bijvoorbeeld deze Mr. Blue Sky. Ook wel een hit natuurlijk, maar goed, hij was anders. Dit is Lois Lane en It's the First Time.

Lois Lane en It's the First Time. En, was het 2000 en... Nee, 1984, dat is toch gewoon geleden. 2015, die hebben we wel. Love and Pride, hier is Alan Jay.

LMJ in Club Tropicana en Metropop Remix. En daarvoor hoorden we LMJ in 2015. En met Love and Pride. Dat was een Ros Alexander remix. Ros Alexander, daarover misschien wel meer. Maar we gaan nu luisteren naar Luf. Een Metropop remix van Eenie, Meenie, Minie, Moe. Hij klinkt een stuk moderner zo. Overigens geeft de verkeerde credits voor de remix. Deze is daardoor Shaki.

0: De treiterschijf deze week is Marty Wilde. De oude rocker uit de jaren 50 en 60. De vader van Kim Wilde. He's Let's Rock This Place.
1: Zindy. Peter Timmerman.

Twee keer Ross Alexander. Als eerste hoorde je met uit 2020. Bijna plaatsen, maar over 2020. De ene ook in januari. De andere ergens in april. Mei van 2020. We hoorden als eerste I Love My Radio. En zojuist hoorde je de cover Fade to Grey. En ook die verkeerde dacht ik zomaar. Dit is uit 1985. De Frank Boeien Groep. En Kronenburg Park.

1985, Kronenburgpark van de Frank Boeiengroep. Mooie plaat van toen. Ja, en Iva heeft een ongelofelijke app in 2020 als het gaat om muziekjes. Want de zoveelste single komt alweer uit. Dit is To Reach You.

To reach you, de Iva of Iva. Ik denk op zijn Nederlands is het Iva en op zijn IJslands is het Iva. Ongeveer zo, want ja, ze is het allebei. George McRae in 1965 bracht hij deze plaat uit Sing a Happy Song. Het werd een tip, nooit een hit. Dus kijken waarom dat eigenlijk was. Misschien is het toch wel een leuke plaat.

Sing a Happy Song uit 1950. Een heel kort plaatje eigenlijk, 2 minuten maar. George McRae hoorden wij. Dit is Corinna Jane. En ook behoorlijk actief in 2020. Dit is Losing My Religion van R.E.M. In haar interpretatie.

Corina Jane en Losing My Religion. De wereld zou trouwens veel beter uitzien als er helemaal geen geloven meer waren.

Ja, Corina Jane was dat en Distant Lights. Dit is Dick Bakker uit Nederland. Hoe kan het anders met de naam Bakker natuurlijk. En de slavin van de nacht.

0: dai Decaradio. Cherry Cherry. Als eerste van Jonathan King. Ken je die naam nog? Oh, dat is al heel erg oud hoor. Maar dat maakt niet uit. Dat hoor je in Decaradio.
1: 80 is prachtig.
0: Nou, dan schuiven we een paar jaartjes op. Komen de jaren 80 terecht. Jawel. Met Anita Baker. Ken je die naam nog? Giving you the best that I got.

Mooi liedje hoor, van Das Lekker Dan. Nou, Das Lekker Dan dat ze de zangeres niet noemen. Maar goed, ze zong hartstikke goed. Gevoel van onmacht. En die was van het eind van vorig jaar. Hohoho. Een beetje oude koek al, maar dat maakt niet uit. Dit is echt oud. El Giro. Our Love. Bij Dekker Radio.

Kun je deze nog herinneren als je wat ouder bent? Ja, 1978 van de groep Chic en The Freak. Echte discotheekmuziek bij Dekker Radio. Ken je deze nog? Bata Ilic. Zo heet hij, Mikaela uit 1972.

0: Mika en Excuses for Love. Excuses voor dit, we gaan even inbreken bij Studio 2, want Wiebe zit klaar met deze drie.
1: Dadelijk onder andere deze drie in Dekker.

Samantha Stein. En ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat de Bee Gees op de achtergrond te horen waren. Maar die worden niet genoemd. Emotion uit 1977. Dekker Radio deel 2. En we hebben er 3 achter elkaar. Ja, ja. Zeker. Shawn Mendes met Camila Cabello. I know what you did last summer. Luister maar.

pittige zangeres hoor. Corinna Anders aus Deutschland. Ich bin stark wie du. Ken je deze? Katja Schuurman. Samen met Sneller. 2002 heet die.

Ja, die kunnen er wat van, hoor. Daryl Hall en John Oates. Wat een herrie, hè? Dekkers Herrie Radio, zou je het kunnen noemen, ja. Adults Education, uit 1993 al je. Dat is ongeveer 800 jaar geleden. Je hebt het al in de gaten, ik kan niet goed rekenen. Jawel, Doe is er ook. Nooit meer een ander, zegt ze.

Wat voor pretty things bedoelt hij eigenlijk? Dat vertelt hij niet, hè? Nee. All you pretty things. All you pretty things. Nou, hij was in elk geval, staat erbij, in stereo. En dat was in 1971 toch wel een bijzonderheid. Peter Noon hoorde je. Dat moet even opschieten, hoor. Tjonge Dekker. Niet te veel praten, hoor. Ja. Nader alweer het eind van dit uur Dekker Radio. Ik heb ook nog een paar tipsy girls. Dat hoort wel bij mij. Hun versie van Wannabe.

0: you and I in the sky.
1: You can fly. Let's go higher.
0: Moet je wel je brevet meenemen, Zion Marley? Nou, we moeten er een eind aan breien, want het is bijna tijd om afscheid te nemen. Nou, zeg.

Dan zeg ik maar meteen gedag. Tot de volgende Dekker Radio maar weer. Bedankt voor het luisteren. Bye bye, toedeloe, dag. Laat je achter bij Mother, Fathers, Sisters and Brothers. Zo heet het orkest.

Dit is jouw Hitstation. Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. FreeMusicRadio.nl. De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw Hitstation. FreeMusicRadio.nl.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

0: Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. Freemusicradio.nl.
1: Bond, Jan Berg.

0: Open een programma bond voor vandaag, 6988. Matt Bianco hoorde voorbij komen. Don't blame it on that girl. Dat doen we dan ook niet. We maken geen verwijten naar het meisje. Ik ben Jan Berg trouwens en ik draai voor u het komende uur. Fijn dat u er weer bij bent. Snelle, laat het licht aan.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Mooi liedje van Snelle. Dit was Laat het licht aan. Hier in het programma Bond. We gaan terug in de tijd.
1: Ouwe
0: met
1: meuk.
0: Oude meuk. En we blijven bij het Nederlandstalige. 1963. Maxi Boyski Junior. En je bent nog niet gelukkig met een mooie vrouw.

0: Ja, Max Wojski junior, je bent nog niet gelukkig met een mooie vrouw. Nou, soms een waar gezegd natuurlijk. Je hoeft je geen zorgen te maken als ze niet allemaal achteraan lopen.
1: De magische muziekselectie. In vele talen. In de beste mix.
0: We gaan naar 2004 met Kylie Minogue. I believe in you.

0: De vier. Ze gelooft erin. I believe in you. De muziek van Kylie Minogue.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Hartwell en Chris Jones uit 2014. Young Again.

0: Ja, Young Again, de titel van de plaat. Hartwell en Chris Jones uit 2014. Jong opnieuw, ja, soms wil je dat wel.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Jorn van Rozen, mooie Nederlandstalige plaat. Zolang je durft te dromen.

0: nieuw Nederlandstalig luisterliedje van Bjorn van Rozen. Zolang je durft te dromen.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: En we blijven bij het Nederlandstalige. We hebben te veel, de vierde al in dit eerste half uur. De Kast uit 1996. Het is Raak.

Kas met zanger Siep van de Ploegen. Hun hit uit 1996, De Kas. Siep tegenwoordig ook de zanger bij de Scene geworden, heb ik recent gehoord. Hier gewoon mooie muziek. Kijk op de klok, we moeten richting het half uur. Gaan we doen met deze van Demis Roussos. Terug naar 1975. Dit is Perdoname.

muziek uit de jaren 1983, Hot Chocolate met zanger Earl Brown. Laatst inmiddels ook al niet meer onder ons. Hè. What kind of boy you're looking for, girl? Een dikke hit voor ze in dat jaar. Keren we terug naar de muziek van de hedendaagse tijd. Louis Capaldi en The Day That I Die.

0: The Day That I Die. Hier in de bonte muziekverzameling. We gaan terug in de tijd trouwens.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van
3: de jaren 60.
0: Ja, we pakken zo'n artiest uit de jaren 60. Rudy Bennett. Hij trekt volgens mij nog steeds af en toe op, deze man. En we gaan naar 1968. Ik zei het al. I'm so proud.

0: 1968, I'm So Proud, Rudy Bennett, trouwens gewoon een Nederlandse artiest, hè? Lekker plaatje uit de jaren 60, ik hou er wel van, hoor.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: In de muziekselectie naar 2010 met Gio Hanka. Drop it!

0: Dio Vanka uit 2010. Dit was Drop It.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Steken we nieuw werk. Emily Wijker hier zo.
3: Ik wou dat ik de woorden kon vinden.
0: Bindingsangst.

0: voor jou.
1: Een nieuwe plaat van Emily Wijker. Dit was een nummer met de titel Bindingsangst.
2: Hé Jan, wat is het weer al de Noorste gezellig, Biddy?
1: Nou, hoppen wij maar naar 2020 met deze van Direct. Soldier On.

De muziek van Direct uit 2020, Soldier On, de titel van de plaat, bracht ons aan het einde van het programma Bondvol vandaag. Mijn naam is Jan Berger en ik heb het ook weer met plezier voor u gedaan vandaag. Hopelijk weer met plezier geluisterd u. Mooi, dan wens ik u een hele fijne dag met leuke dingen. En ik vertel u nog even wat de muziek is waar we ermee uitgaan. Ik heb er nog drie voor de klaarstaan. Kijken of het allemaal nog gaat lukken. 1979 om te beginnen. De dames Dolly Dots en Tell It All About Boys. Daarna een nieuw werkje van The Terry Green Project. Samen met Dino Cyrus en Brandon Lane, Starlight. En volgens mij hebben we wat korte platen. Dus we kunnen nog eentje erin prak uit 1963. Andy Williams en May Each Day. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groeten en graag tot een volgende Bond.

Dat was hem, de opening in het programma Bond voor vandaag. Hij is uit 1989. Soul to Soul horen we voorbij komen. Back to life. Back to reality. Fijn dat u erbij bent. Een nieuwe aflevering van het programma Bond. Jan Berg is mijn naam. En ik draai het plaatje voor u vandaag. Bruno Mars, anno 2026. I just might.

0: De lekkere muziek van Bruno Mars, anno 2026, I Just Might. We gaan terug in de tijd.
1: Ouwe Meuk.
0: Met Ouwe Meuk, ja, 1967. De broertjes Gibb, oftewel de Bee Gees. Dit is Massachusetts.

0: gemaakt door de mannen van de Bee Gees door de jaren heen, jaren 60, 70, 80 en zelfs in de jaren 90 nog iets. Massachusetts was in ieder geval deze gouden ouwe.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Uit 2004. Enrique Iglesias, Not in Love.

0: Even terug naar het jaar 2004. Enrique Iglesias, Not in Love, de titel van deze plaat.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Hoppen we gelijk door naar het jaar 2019 met Guy Sebastian. Dit is Before I Go.

0: De muziek van Guy Sebastian. 2019 kwam dit uit, Before I Go.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: En dat nieuwe werk hier van Jetta Post. Het lied van Marta Oosterveen. Dialect.

0: Jetta Post, Marta Oosterveen, de titel van het plaatje was in dialect. En ja, het ging natuurlijk over de Tweede Wereldoorlog.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond, very Bond.
0: 1998, Los Umbrellos, No Tengo Dinero.

0: Los Umbrellos. No tengo dinero.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: We gaan in 1974, een van de grote hits uit dat jaar. Mutt en Tiger Feet. Yeah.

het jaar 1989, 86 is het zelfs. Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. Ja, dat moeten we niet hebben. De liefde moeten we natuurlijk koesteren. En zeker geen slechte naam aangeven. U bent er nog steeds bij, de Bonte Muziekverzameling, programma Bon. 2024 muziek van Sabrina Carpenter. Alsjeblieft, alsjeblieft.

0: Jazeker, de muziek van Sabrina Carpenter, terug naar het jaar 2024, dus een paar jaartjes terug in de tijd. Nog vrij nieuw werk, Please, Please, Please. En nu gaan we echt terug in de tijd.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: We gaan naar het jaar 1967. Nancy Sinatra, u weet wel, de dochter van Frank, samen met Lee Hazelwood. Dit is Lady Bird.

0: Ja, Nancy Sinatra samen met Lee Hazelwood. 1967, het Lady Bird lied.
1: De magische muziekselectie. In vele talen. In de beste mix.
0: Nederlandstalige muziek van Guus Meeuwers. We gaan naar 2006. Dit is jouw hand.

0: Mooie Nederlandstalige plaat van Guus Meeuwers. Terug naar het jaar 2006.
1: Jouw mooie hand.
0: En zo is maar net jouw hand de titel van de plaat.
2: Meer dan hits.
3: Alleen. Every breath you take.
0: Nieuw werk van Simon Orton. Je hoort het al, Every Breath You Take.
3: Every move.

0: Wat Marcel herkent, het oude nummer van The Police. Ditmaal een beetje country-achtige uitvoering van Simon Orton. Nieuw uit, Every Breath You Take.
1: Hé Jan, wat is het weer al de Noorse gezellig bij die.
0: Hoppen we naar 2011 met Rihanna. Dit is California King Bad.

Uit 2011 de muziek van Rihanna, California King Bad, de titel van het nummer. En kijk op de klok, hoogste tijd om afscheid van u te gaan nemen. Dit was dan weer een uurtje lang Bontempo Radio toestel. Mijn naam Jan Berg en ik heb het weer met plezier voor u gedaan. Reageer op het programma janberg.radio@gmail.com is het adres wat daarvoor open staat. Ik wens u een hele fijne dag nog met leuke dingen. Er is mij dan nu nog te vertellen wat de muziek is waar we mee uitgaan. Allereerst gaan we naar het jaar 1972 met de Poptops, Suzanne, Suzanne. En daar nog een nieuw werkje, Nederlandstalig van Michael Nobbe. Ik voel me te gek en ik hoop dat het ook bij u zo is dat u zich te gek voelt. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes. En heel graag weer tot een volgende bond.

0: break.
1: Free Music Radio.nl. Wil jij meer van ons weten? Kom in contact.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Begint. En hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
2: You smell fish.
1: Ongewassen.
2: Yeah.
1: En ongemanierd.
2: In a minute I'll start to yell.
1: De Ochtendkroeg met Peter Babbela.

Hey, goedemorgen. De deuren zijn weer open gegaan van onze ochtendkroeg. Hier op deze woensdag. En samen met de Kaizer Chiefs en die Ruby. Ja. Dat was een stevig begin om de ochtend mee te beginnen. De deuren mee open te doen. En we blijven zo'n beetje in die swingbare muziek vandaag op deze woensdag. Een restje van deze Vogue en Dancing the Night Away. Ja.

kroeg. Geen tijd voor gezeur. Alleen maar plezier en een goede sfeer. Zet de koffie aan. Dans op je stoel. Met Peter Babbelaar is het altijd happy hour in de

Ja, ze mocht vandaag niet ontbreken. Het is Avril Lavigne. Eerst number two, growing up. En wil nooit meer groot worden. Ja, ik ken dat gevoel zo'n beetje. Ze hebben dat ook nog het Forever Young syndroom genoemd. Maar daar gaan we niet over gaan uitweiden vandaag. Nee, nee. En wat dacht je van deze Young Yellow? En ik moet dringend op vakantie. Ik heb ook dat gevoel, maar de baas wil er niets van weten.

Het was even terugkeren naar 1981 met die van Visage en Fade to Grey. Is het nu disco, is het nu new wave, is het nu... Ja, dit is gewoon een machtige plaat. Was trouwens ook een one hit wonder in die 81 en we gaan een paar jaar later in de tijd met deze van Robert Long, een hele mooie. Heeft een kind, een toekomst, dat is de aanvraag. Doe die klein.

is al jaren mijn lijfliedje geweest. Deze van Billy Paul. Only the strong survive. En het is eigenlijk wel zo. Mocht zeker niet ontbreken op deze woensdag. Ik kwam nog eens tegen mijn archief. Ik zei, die moet daarin. Dan natuurlijk met de makers van de playlist. Want daar beslis ik zelf niet over. En ken je nog deze van Avicii? Veel te vroeg van ons heen gegaan, die team. Maar wake me up. Goedemorgen.

om hem onbeperkt lekker te maken, gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom, welkom. Dit is de Ochtendkroeg. De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar. Love, power and the best music.

Het trokkenhalte ligt hoog op deze woensdag hier in de ochtendkroeg met deze Chumbawamba en Tum Tumbing. Ik heb altijd zo'n rare titel gevonden, die Tum Tumbing. Maar ja, we gaan het ermee doen. Het is al zo lang dat we het aankondigen onder de Tum Tumbings. En nu speciaal voor alle mensen die aan het luisteren zijn en die gaan trouwen. Hier is BZN en de Wedding Bells.

0: Het was er eentje uit 84 van Will Dura. Moest ik het eigenlijk nog zeggen, maar nee toch. En Hopeloos was een gigantische megamonsit. Werd overal gedraaid, zelfs in de dansings.
1: En mij hopeloos.
0: En we gaan nog een beetje van die dansbare muziek blijven draaien. Dat doen we met Kago en One Republic en The Chasing Paradise.

Het is zo'n beetje altijd van die mysterieuze muziek van Busta Rhymes met Turn It Up, Fire It Up. Maar hij mocht er toch bij zijn op deze woensdag. Ja, ik vind het zo'n leuke muziek. Het heeft wel ietsje. En we gaan er nog eentje bij doen van de Starlings en Ozark Henry. En Older, your spell. Imagine.

0: het was weer lekker Belgisch met de Starlings en Ozark Henry. Maar we gaan de deuren sluiten van onze ochtendkroeg voor deze woensdag. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Gewoon vooral op je favoriete radio. Nog veel luisteren bij de volgende collega's. En morgen ben ik er weer met de nieuwe editie van de ochtendkroeg. Hier bij jullie op je favoriete radio.
1: De ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: En van mij krijg je nog T-shirt en een Mabella Mia.

Zoals altijd beginnen we met een plaat wat later gecoverd zou worden door andere artiesten. En vaak nog met meer succes ook. Nou, dat was bij deze ook het geval. Je hoorde The Young Rascals en How Can I Be Sure. De band is geschreven door het duo Felix Cavalieri en Eddie Bricatti. De band The Young Rascals die waren actief tussen 1965 en 1972. En leden waren Eddie Bricatti, Felix Cavalieri, Gene Comish, Dino Danelli en David Bricatti, Robert Popple en Danny Wise. Nou, het nummer How Can I Be Sure was niet hun grootste hit. Dat was weggelegd voor de nummer Good Loving en Mustang Sally. 1967 kwam het nummer uit dat we draaiden. En zou later nog gecoverd worden door onder andere Dusty Springfield in 1970. En volgens mij de bekendste is nog altijd wel die van David Cassidy in 1972. Hey, hallo, welkom bij deze aflevering van The Oldies Project. Ook nu gaan alle deuren weer open om jouw kennis te laten maken met de verborgen juweeltjes die nog altijd te vinden zijn van de muziek uit jaren 50, 60 en begin 70. Onze vaste ingrediënten zijn aanwezig, zoals ook onze nederpopplaat, deze keer de groep The Sound Magic. En ook de tragiek van de muziek. En dan gaan we het leven een klein beetje belichten van Tim Buckley. Maar eerst deze, dat is ook een hele leuke. Nico en I'm Not Saying, daarover straks meer.

0: Heb ik dit?
1: Ja, we hebben er weer een heleboel voor gevonden hoor. Onbekende muziek uit de jaren 50, 60 en 70. Dat was bij deze ook door Daryl Feltz en It's a Great Big Day. 1959, dit nummer van deze Amerikaanse rockabilly muzikant. En dat nam hij op bij het label OK Records. Hij kreeg later ook nog zijn eigen tv-show. En als begeleidingsband, zo gaat het verhaal, had Feltz The Crickets, die na de dood van Buddy Holly op zoek waren naar een andere zanger. En daarvoor hoorde je The Backseat met Where Is Mary. Dus een gelegenheidsband uit Los Angeles. Het nummer werd geproduceerd door Larry Tamblyn van de groep The Standals. Voor de rest hebben we eigenlijk weinig van kunnen vinden. En we begonnen met die hele leuke Nico en I'm Not Saying. De van origine Duitse zangeres Nico was begin jaren 60 fotomodel, actrice en zangeres. Halverwege de jaren 60 was zij bevriend met Rolling Stones bassist Brian Jones. En zo kwam zij in aanraking met Andrew Luke Oldham, de manager van de Stones die net zijn eigen platenlabel Immediate Records was begonnen. Op dit label mocht zij haar eerste single opnemen, geproduceerd door Jimmy Page, die ook de 12-string gitaar bespeelde. En uiteraard met baswerk van Brian Jones. Door haar contact in de muziekwereld kwam zij een jaar later in aanmerking met de Factory van Andy Warhol en de groep Velvet Underground, met wie zij platen opnam. Ze deelde bed overigens ook met Lou Reed, Mick Jagger en talloze anderen en raakte in Amerika in de psychedelische sferen van alcohol en drugs. Haar melancholieke, zwaar doorleefde stem met een Duits accent laat horen dat zij een vrij destructief leven leidde. Alcohol, drugs en de verkeerde mannen eisten hun tol. Zo overleed in 1988 op 50-jarige leeftijd. Het zou bijna een tragiek van de muziek kunnen zijn en misschien is dat ook wel. Nico hoorde hier, leuk om die te horen en I'm Not Saying. Over de tragiek van de muziek gesproken, zometeen Tim Buckley met Wings. Maar eerst heb ik er nog een aantal voor je op een rijtje staan, waaronder deze van Carol Bennett en He's Coming Home.

Whitey Boots en Nightmare. Drie dames die luisterden naar de naam Rhonda Copeland, Paige Miller en Kathy Francis. Maar het was gewoon een idee, ja, van Laurie Burton en Pam Sawyer. Het groep was gewoon dus compleet verzonnen. Burton en Sawyer produceerden overigens en arrangeerden ook nog eens hun eigen nummers. En daarvoor hoorde je de Sons of Champlain, Go and Hide. Rockband afkomstig uit San Francisco. En die bestond uit Tim Kaine, John Leonis, Blue Champion, Don Irving, Rob Mottosa en Dick Rogers. We begonnen dit trio met Carol Bennett, He's Coming Home. Het is een voorbeeld van de zogenaamde popcornmuziek. Liefhebbers daarvan die komen overal aan hun trekken. En het is een apart soort stroming in de oldies muziek. Voor de rest hebben we van Carol Bennett weinig van kunnen horen, dus kunnen vinden eigenlijk. Dus mocht jij er wat meer van weten, je kan dat sturen naar info@theoldiesproject.nl. Zo meteen onze nederpopplaat, Nederlands met de Sound Magics. Maar eerst deze van Terry Davidson en de Barracudas. Hooray for Hazel.

0: Je hoort onze Nederpopplaat, de Sound Magics, met Don't You Remember. Ze komen uit Gelderland en hadden als thuisbasis de stad Oosterbeek. De band bestond uit Van Wageningen, Deken, Frederik Komp, Henk Alfrink, Rudy Eggehuizen en Jaap van Eyck. Het singeltje Don't You Remember heeft tegenwoordig een verzamelwaarde van €125. Mis een beetje natuurlijk in een redelijk goede conditie. Daarvoor hoorde je The Foremost met Hello Little Girl. De groep begon zijn carrière als duo en dat is met de naam de 2J's. Dat waren dan Brian O'Hara en Joey Bauer. 1959 kwamen daar overigens nog Billy Hatton en Brian Redman bij. Net als de Beatles is de groep afkomstig uit Liverpool. Met grootste succes hadden zij met het nummer A Little Loving en dat in 1964. We begonnen met Terry Davidson en de Barracudas, Hooray for Hazel. Nou, van origineel dus is het nummer van Tommy Rowe, dat ken je misschien wel van. Het is een typisch voorbeeld van de zogenaamde garage rock uit de jaren 60 in Amerika. Nou, of de zang goed is, dat laat ik eventjes natuurlijk in het midden.
1: Dit is de Oldies Project, de tragiek van de muziek.
0: Hij werd geboren als Timothy Charles Buckley III en was een Amerikaanse zanger en muzikant. In het begin van zijn carrière legde hij zich meer toe op de folkmuziek. Later zou dat veranderen met invloeden van jazz, soul en psychedelische invloeden. Zijn eerste album nam hij op in augustus 1966 in slechts 3 dagen en dat in een studio in Los Angeles. Op 28 juni 1975 speelde hij een laatste show in de tour in Dallas en dat voor een uitverkocht huis met 1800 toeschouwers. Een avond later, op 29 juni, ging hij samen met zijn vriend Richard Keeling naar zijn huis. Hij kreeg van zijn vriend, tussen aanhalingstekens, een zakje heroïne die hij uit baldadigheid onmiddellijk inslikte. Tim Buckley, vader van Jeff Buckley, overleed op 28-jarige leeftijd aan een overdosis. In de tragiek van de muziek, Tim Buckley en Wings.

Bobby Patrick en Summer Nights. Hij werd geboren als Robert John Patrick in 1946. Zijn grootste hit had hij overigens pas eind jaren 70 en dat met het nummer Sad Eyes. Zijn eerste binnenkomst in de Amerikaanse hitparade deed hij al op 12-jarige leeftijd in 1958 en dat met het nummer White Bucks en Saddle Shoes. Dat hebben we alles gedraaid in dit programma. En daarvoor hoorde je Edward Bynes met Connie Stevens' Cookie Cookie. Edward Bynes is bekend geworden met zijn rol in de Amerikaanse tv-serie 77 Sunset Strip. Hij acteerde ook nog in de film Grease. Samen met Connie Stevens zong zij dit nummer Cookie Cookie de hitparade in. We begonnen met de tragiek van de muziek. Tim Buckley met Wings. Zoals altijd zeggen we ook altijd. Ja, jouw suggestie voor dit onderdeel van het programma. Je kan het sturen naar info@theoldiesproject.nl. Ik heb er 4 voor je op een rijtje staan. Waaronder eentje van Plastic Penny, Wayne Gibson en de Dynamic Sounds. The Overlanders, maar ook deze van Johnny Young and Company. Caroline.

Je hoorde Plastic Penny en Everything I Am. Engelse band die werd opgericht in november 1967. Geen lang leven beschoren, want een jaar later in augustus 1968 gingen zij alweer uit elkaar. Op begin 1968 een hit met het nummer Everything I Am, dat wat je hoorde. Leden van de Plastic Penny die werden later bekend als lid van een groep of als sessiemuzikant. Daarvoor hoorde je Wayne Gibson en The Dynamic Sounds Kelly. Wayne Gibson, dat was de artiestennaam van Edward William Bill Allen. Samen met Mick Tooman, Ray Rogers, Peter Giles en Larry Cole speelde hij dus met Wayne Gibson en The Dynamic Sounds. Daarvoor hoorde je The Overlanders en Yesterday Is Gone. Engels groep uit de jaren 60, het is een schoolvoorbeeld van de zogenaamde eendagsvlieger. Op 29 januari 1966 bereikte zij een eerste plaats in de hitparade en dat met een cover Michelle van The Beatles. Alle volgende platen, dus ook het nummer wat je hoorde, Yesterday Is Gone, die flopte. We begonnen dit kwartet met Johnny Young & Company, Carolyn, 1966. Dat is van oorsprong een Nederlandse zanger die begin jaren 50 met zijn familie naar Australië emigreerde. Zijn Nederlandse naam is overigens Johnny Benjamin de Jong. Na zanger was hij ook nog producer, componist, DJ en TV-personality. Hey, tot zover alweer deze aflevering van The Oldies Project. Ik hoop dat je het een beetje van genoten hebt. Voor ons altijd, elke week is het een feestje om het te maken. Ik heb er nog eentje voor je. The Morticians en It's Gonna Take a While. Graag tot de volgende keer. Dag!

24 uur per dag en 7 dagen in de week Radio Atlantica Breda. Jouw lekkerste muziek en natuurlijk jouw verzoekplaten. Dit is Radio Atlantica Breda.

Fraulein aus Hannover, die kwam een weekje over op vakantie in Nederland. Zij vroeg aan een portier,

0: maar nu zit hem bij.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Radio Atlantica Breda. Jouw lekkerste muziek en natuurlijk jouw verzoekplaat. Atlantica Breda.

witte bloemen en linten aan je rok. Wanneer we met elkaar gearmd de kerk uitgaan,

inderdaad, het is alweer woensdag. Heel bijzondere goede woensdagmiddag natuurlijk. Hè. De kindjes zijn weer thuis. Het is weer een half dagje maar school natuurlijk. Hè. Hebben ze weer geluk. In ieder geval, als je aan tafel zit, smakelijk eten. Zo moeten we zeggen, want het is de lunchbreak zoals je hoort natuurlijk. Hè. Bedankt ook aan onze collega's hiervoor natuurlijk. Zo hoort het ook een klein beetje natuurlijk, hè, om die mensen te bedanken. Want ze maken toch ook hele mooie programma's natuurlijk. Wat kan ik je zeggen vandaag? Wel, wat je niet gaat horen is de nieuwe Celine Dion. Nee, die ga je niet horen vandaag. Hier in de lunchbreak. Hier is Paul Simon, Graceland. Goedemiddag, smakelijk eten. Het is woensdag, we hakken de week in twee.

Ach, prachtig, hè? Een chameleon in de muziekwereld. Dat was hij natuurlijk, hè? David Bowie en Live on Mars hier in de lunchbreak op woensdagmiddag. En ja, wat ga je nou allemaal presteren deze namiddag? Je mag het ons alweer laten weten natuurlijk. Hier is Suzanne en Freek. En dit allemaal met hun aan de overkant. Gelukkig wel, hè? Ja.

0: Ja, de Stek was in Stijl aan de overkant natuurlijk, als er niet gescoord wordt. Hè. Susanna en Freek en Stil aan de overkant. Als ik zo even kijk, tijd geworden voor...
1: Onvergetelijke song in de lunchbreak.
0: Ja, inderdaad, deze de onvergetelijke song in de lunchbreak. En wat is dat geworden? Wel, Michel Fugain et le Big Bazaar et la belle histoire. Een hele mooie Franse plaat hier op de radio, op jouw fantastische radiostation.

0: mag altijd meezingen natuurlijk ook. Hè. Ja, inderdaad wel. Hij was muziek van... ja, we vliegen hier van de linkse naar de rechterkant. Michel Fugain was onze onvergetelijke hit natuurlijk. En dit met zijn Belle Histoire. Hier is Marco Schuit. Gaan we eventjes met z'n allen hossen achter elkaar. Hier is hij met een engelbewaarder. Marco Schuit op je radio.
1: Die

En we hadden eventjes lekker uit de boel natuurlijk op een woensdag zoals deze. Dat moet kunnen natuurlijk, hè. En dat allemaal met Marco Schuitenmaker. En wie zou die man durven tegenspreken? Engelbewaarder Marco Schuitenmaker hier in de lunchbreak op woensdagmiddag. En hier helemaal iets anders natuurlijk. Terug naar de jaren 60, terug naar de tijd van de Flower Power. Hier is Neil Young en Heart of Gold.

Ach, wat lekker tot aan het haasje van het plaatje. Inderdaad wel, heb je hem horen kraken? Het was een echte plaat. Ja, inderdaad wel. Neil Young en Heart of Gold hier in de lunchbreak. Smakelijk eten als je nog aan tafel zit natuurlijk. Nina is nog steeds op zoek naar ballonnen.

Op 29 mei hij is aan het optreden in Bussum, in Nederlands. 99 Loefballons natuurlijk, en dat allemaal met Nena. En hier is nog eventjes Freddie Mercury met zijn mooie lange slanke dame. En dit allemaal met zijn Barcelona. Tot zo voor het gisternieuws van toen.

0: Lunchbreak Breaking News Toen.
1: Hele bijzondere goede woensdagmiddag. Iets over het eisen van 12:30 geworden. Hele bijzondere goede middag. Als je nog aan tafel zit, smakelijk eten. We gaan terug naar 22 juni 1991. In Almere wordt op 22 juni 1991 de Muziekweek officieel ingewijd. De week heeft een Golden Earringstraat, een Beatleweg, een Louis Armstrong plantsoen, een Elvis Presleystraat. Een dag wordt afgesloten met een concert van Golden Earring. Hier is Golden Earring en dit allemaal met een heel toepasselijke plaat, Back Home.

0: The Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest van de week,
2: het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat.
0: Geniet dus extra van je lunch met The Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.
3: De hit van Patrick. De hit van Patrick. De hit van Patrick.

En dan de Save Me Tonight, David Guetta samen met Jennifer Lopez. Natuurlijk heb je al eventjes die videoclip gezien die erbij hoort. Wel, Jennifer Lopez, ja, ze heeft weer een gek te pakken natuurlijk, hè, inderdaad wel. Maar ze is wel een, moet ik wel zeggen, ze is netjes aan de kleed tegenwoordig, ja. Als je in president Trump zijn verhaal meegaat, dan moet je je netjes aankleden tegenwoordig als je als Amerikaanse artiesten een videoclip maakt, zo heeft ze zelf gezegd. Dus Jennifer Lopez, tot en met vrijdag onze hit-app hier in de Lunchbreak.

En voor de nu aankomende song wel een klein beetje rock and roll in de kasserol als het ware. Inderdaad wel. Hier is The Scene met Blow, Blow, Blow, Blow is de lucht. Ja, inderdaad wel.

0: Uiteraard, en het goede nieuws is, gaan de Scene wel eens gaan terug toeren op 26 november. Dat is nog heel eind natuurlijk, hè. 26 november gaan ze naar Arnhem. En op 10 mei, wel in 10 mei zijn ze in Maastricht te zien. En dat allemaal hier, de Scene met Blauw, Blauw, Blauw.
1: Dit is de lunchbreak met...

0: En inderdaad, eentje voor de liefhebbers natuurlijk. Hè. Taylor Swift, die ook al een heel eentje meedraait natuurlijk in de musicwereld als het ware. En dit allemaal met haar All Too Well. Hopelijk wel, hè? Inderdaad wel. En zeker op deze woensdag.
1: Lunchbreak LP van de week.
0: Onze artiesten van de week, hier is Horky.

gelijk. Als je zegt, er is veel Nederlands vandaag in het programma. Wel, ja, waarom niet, hè? Als het allemaal maar lekkere nummers zijn natuurlijk. Onze artiesten voor deze week, dat is natuurlijk Gorky en Kleine, Lieve Kleine Piranha. Lieve Kleine Piranha, verscheur mij. En deze komt ook in Nederland. De meest stabiele vrouw, als moeder dan toch, en een zangcarrière. Hier is Anouk en dit al met Nobody's Wife.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

0: lekker.
1: Wat gezellig. Dat tante Jennis gewoon ook gezellig en plezier te komen hier in de studio. Hoor.
2: Leuk toch?
1: Fotografisch weliswaar. Jealousie en Fly Your High.
3: Dit is de Middle of the Road Show met Hans.
1: Wees welkom, lieve Lloyd.

Wellicht dat je ze in een grijs fotografisch verleden wel ze live bent tegengekomen. In een van de stadsgehoorzalen in Nederland. Ja. Lekker zo'n Nederlandse band. Doe ook aan. Polderpop. Vitesse hoor je en Good Looking terug op de radio waar de plaat nog steeds en de groep nog steeds thuis hoort. Al zoveel muzikale, vrolijke, vriendelijke hoogstandjes. Je bent de getuige van het komende uur. Is welkom, dit is de Middel of de Radio.

Ben je al lang gek? Nog niet zo gek lang. Ah, dat is lang niet gek. Even een beetje de dwaas uithalen van de New Seekers. Alhoewel, zo nieuw zijn ze ook niet meer natuurlijk. You won't find another fool like me. Dit is de PSORI. Dit zijn muzikale hoogstandjes in het grijs verleden. Als je erbij bent, we hebben zometeen nog als een cadeautje. Zomaar doen we ook één keer per uur in de middel van de roadshow. Een fijn van achter de keukengordijnen. Allereerst de Bengals.

0: Egyptian.
1: Ben je gek? Nog steeds niet. Walk like an Egyptian. The Bengals, wereldhit. Terug op de radio, waar de plaat thuis hoort. Al zoveel muzikale hoogstandjes. Een plaatje met een gaatje. Dat zijn de plaatjes met de gaatjes en voor de verrustraatjes. Leuk dat je erbij bent bij Dennis Show.
2: Een fijne van achter de keukengordijn.
1: Gaan we een plaat draaien die verboden is geworden. Die discotheek doet het, genaamd de Torres of Town. Mogen we niet meer draaien, want mijn toenmalige baas die kreeg het er te heet van.
2: Dit is de Middle of the Road Show.

0: Hans de Knecht uit Doetinchem.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem.
2: Het moet nou toch niet gekker worden.
3: Kopje koffie, glazenwasser.
4: Ja, dat sla ik niet af, man.

Lekker gezongen, meid. Debbie Harry Blondie. Die niet eens echt blond was. Nee, het was een verf. Ja, in werkelijkheid was ze gewoon donker. The tide is high, vrienden. Het was 1980 in de, ja, goed, in de middel of de roadshow. Je hoorde zojuist een verf van achter de keukengordijnen. De cocktails waren niet aan te slepen. Dank je, Wim. Heerlijk. Met ijs. Kom uit de bananenboom. Je hoort een mangolino. Je moet het nog even op googlen. Zal ik op YouTube trouwens. Hè?

0: is Full Force. Alice, I want you just for me. Mm. Beetje veel gedraaid ook, hè?
1: Ja.
0: Dat waren de 80's. Nou, vooruit, om eerlijk eens uit die goede gouden oude periode. Even naar Duitsland. Jawohl, dit is

vanmorgen gevraagd, wat is een singeltje? Denken ze gelijk aan seks, hè? Duootje, singeltje, triootje, maar... Voor ons was het begrip in een grijs verleden

een andere uit en kijk, hey, heb je mijn nieuwe plaat al gezien? Nee. Oh, leuk! We roken aan de hoesjes, we bekeken alles. Veel singles, veel vinyl. Want dat is het tenslotte, hoor je in de middle of the road show. Zo ook. The Stranglers met No Mercy.

in die goede oude 60e en 70e jaren. En nog heel even terugkwam in de 80's. Heb je ze herkend? Crosby, Stills en Nash. Klinkt zo lekker country. Wasted on the way. Paul de Pop. Ah, de Dots. De Olly Dots. Lekker stil toch? We believe in love.

0: jullie een van de eerste sitcoms die Veronica ooit op tv bracht in de jaren 70. Toen ze aan land waren. Ja, echt hè. Happy Days. Met de fonds. Met de gladde scheiding. Ja, goed, een beetje te veel gel, maar goed, leuk jongens. Brulgriem was het, hè?
1: Ja, nee, toch.
0: Happy Days. Je hoort het origineel van Brad McLean. En Brother Love. Ja, wat je al niet met een gitaartje kunt uitspoken. Doe thuis ook, hoor. Thuis speel ik meer luchtgitaar. Hij heeft een vrouw er niet zo last van.

Dus dat was daar. Uit Arnhem, daar kwamen ze heel toevallig vandaan. Nee, deze moet ik niet hebben. Deze moet ik hebben. Oh, oké, prima. Elvis komt wel een andere keer. Patricia Pai, dat is het. Hé, nog een hele leuke voortzetting.

0: freemusicradio.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision
2: en Muziekfabriek.
3: Vrienden en vriendinnen, probeer zoveel mogelijk van te genieten, want voordat je het weet is het uurtje weer voorbij. Dus ga er lekker voor zitten en laat je verrassen. Dit is een uurtje, de Muziekfabriek.
4: Ron van der Steen.
3: En muzikaal van start met een heerlijke gouden ouwe uit Engeland. Here is Madness and It Must Be Love.

0: Sommige liedjes die zetten je aan het denken. Zo ook dit liedje van Herman Brood en Henny. Vrienden, als je wint, dan heb je vrienden. En in zekere zin hebben ze nog gelijk ook.
1: De Muziekfabriek.
0: In het midden hadden we Beyoncé en Love on Top. Nou, volgens mij heb je dan het feestje gescoord. En we begonnen met een liedje uit de jaren 80, toen ska nog heel erg populair was. Madness en It Must Be Love. Misschien heb je behoefte aan meer informatie over de Muziekfabriek. Nou, heb ik goed nieuws. We hebben een website. Kijk eventjes op www.rondvandersteen.nl. Ze komen eraan. De grote en de kleine hit.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. Telling loopt. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar
0: 1999.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: De grote hit is van R. Kelly met If I Could Turn Back the Hands of Time. Hij groeide op in een arme buurt. Oorspronkelijk zong hij in treinen in ruil voor klein geld. Maar in 1991 kwam zijn carrière van de grond. Een andere grote hit van R. Kelly is I Believe I Can Fly uit respectievelijk 1997. Sommige van zijn teksten worden vooral in de Verenigde Staten als seksueel bekritiseerd. Maar andere teksten hebben een hoog gospelgehalte. R. Kelly heeft in interviews aangegeven God te hebben gevonden. Verder had hij in juli 2007 een hit met Usher getiteld Same Girl. We noteren voor het nummer If I Could Turn Back the Hands of Time, 8 weken hitlijst. En een nummer 1 notering net als een week eerder.
1: Grote en kleine hit.
0: En dan de kleine hit, die is van Robbie Williams met She's the One. Robert Peter Williams, zoals hij oorspronkelijk heet, is een Britse popzanger. Van 1990 tot en met 1995 maakte hij deel uit van Take That. Na die periode werd hij een succesvol solozanger. Sinds 2010 is hij weer lid van Take That. Hij heeft meer dan 55 miljoen platen wereldwijd verkocht. 6 van zijn albums vallen onder de top 100 van de meest verkochte albums in de UK. Hij won 15 Brit Awards en 7 Ego Awards. In 2004 werd hij opgenomen in de Music Hall of Fame en werd hij betiteld als de grootste artiest van de jaren 90. Het nummer She's the One stond die week op een 33ste plaats en kwam van 37. En dat voor 3 weken hitlijst. We gaan terug naar 4 december, oftewel week 49 van het jaar 1999.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
2: Did I ever let you slip away?

Ik had je enigszins gewaarschuwd. Laat je lekker verrassen in dit uurtje van de muziekfabriek. De grote hit van R. Kelly met If I Could Turn Back the Hands of Time. Gevolgd door die kleine hit van Robbie Williams met She Is The One. Nog voor je onderweg de Jukebox Classic en de oude lullenplaat. En voor de rest natuurlijk heel veel muziek. Waaronder deze van de Hype. Hier is Follow The Sun.

dochter moest zij het hebben van de hits. Tegenwoordig niet meer, want ze heeft zo verschrikkelijk veel fans aan zich hangen. Ik heb het over Sade. Straks gaan we dit rijtje van drie voor je afmaken. Maar we gaan nu eerst lekker de jukebox voor je induiken. From long time ago. Jukebox classic. Golden oldie. De nu volgende zangeres heet oorspronkelijk Jamesetta Hawkins. En is geboren in Los Angeles op 25 januari 1938. En overleed op 20 januari 2012. Hey Ron, play the record. Jukebox classic. We hebben dit keer te maken met een Amerikaanse blues, R&B en gospelzangeres. Haar moeder was 14 en ongetrouwd toen ze van haar beviel. Ze kreeg haar eerste muzikale training toen ze 5 jaar oud was van James Earl Hines, de dirigent van de Echoes of Eden, een koor uit Los Angeles. In 1952 werd ze opgemerkt door Johnny Otis. Ze had zelf haar eerste album en eerste R&B hit geschreven, te weten The Wallflower Dance With Me Henry. Ze nam het op in 1954 met de Otis Band en Richard Berry als achtergrondzanger. Het liedje werd later een hit op de blanke markt door Georgia Gibbs. En ze bracht verschillende hits uit voordat ze in 1960 een platencontract tekende. Haar zang werd gekenmerkt door goede technieken en sterke jazzinvloeden. Ze kreeg in 1994 een Grammy voor de cd Mystery Lady. Een verzameling liedjes geïnspireerd door Billie Holiday. In 2004 won ze nog een Grammy voor de beste hedendaagse bluesalbum, getiteld Let's Roll. En bij de jongere generatie is ze bekend om haar Muddy Waters cover, I Just Want To Make Love To You, die gebruikt werd voor een cola reclame. Deze wereldberoemde zangeres overleed aan leukemie op 73-jarige leeftijd. Graag je aandacht voor Etta James. En luister naar het mooie At Last. Jukebox Classic.

Het is een juweeltje uit onze jukebox. Deze van Etha James en At Last. Helaas is ze niet meer onder ons. Maar desalniettemin kunnen we meer genieten van haar muziek. Als je toevallig ook een jukebox classic in je hoofd hebt zitten die je graag zou willen horen in de muziekfabriek, ga daarvoor naar de website www.ronvandersteen.nl. Je hebt vast meegeteld. Nou, je hebt er nog eentje van mij te groeten in het rijtje van drie. En dat is deze van Michel Verguet.

0: heerlijke Franse muziek uit Frankrijk. Als je deze hoort, deze van Michel Vulgain, dan denk je maar aan één ding. Zo snel mogelijk naar Zuid-Frankrijk. Lekker genieten van de zon. Maar ja goed, dat laat nog eventjes op zich wachten. In het midden hadden we Sade met Your Love is King. En we begonnen met The Hype en Follow the Sun. Ik heb er wederom drie voor je klaarstaan hier in de fabriek. Dus laat hem lekker aanstaan.
1: Hier een uurtje niet te verstaan. De muziekfabriek. Ron van der Steen. Yo!

0: Dit is de Muziekfabriek en we draaien echt werkelijk op volle kracht. Nou, ga maar voor zitten hoor, want hij komt voorbij. Hier is de oude lullenplaat. Het nummer The Captain of Her Heart is een single van de Zweedse groep Double.
1: Oude lullenplaat.
0: Het nummer kwam uit in 1986 en is afkomstig van het album Blue uit 1985.
1: Oude lullenplaat.
0: Het nummer is een prachtige ballad en gaat over een meisje die tevergeefs wacht op haar afwezige liefde. Het liedje was een internationaal succes en bereikte de nummer 8 notering in de UK en nummertje 16 in de Billboard Hot 100. Het liedje zou verder worden gecoverd door Randy Crawford, Roland Keizer en Bos Keks. Luister naar Double, hier zijn ze met The Captain of Her Heart.
1: Oude lullenplaat.

0: Een heerlijk zwijmelliedje, deze van Double en The Captain of Her Heart. Ik heb nog wat nieuwsfeitjes uit het jaar 1986.
1: De Muziekfabriek.
0: Het vliegtuig de Voyager is het eerste vliegtuig dat zonder te stoppen of bij te tanken rond de wereld vliegt. Het vliegtuig vertrok op 14 december van de Edwards Air Base in Californië. Om vervolgens 9 dagen later 44.000 kilometer verder en 1 lege tank brandstof op dezelfde plek te landen. Enkele dagen nadat er in de kerncentrale bij Chernobyl brand was uitgebroken, bereikte de radioactieve wolk ook Nederland en België. Op 21 februari 1985 en 26 februari 1986 zijn 2 hoogtepunten voor Evert van Bentham. In 2 achtereenvolgende jaren wint hij zowel de 13e als de 14e Elfstedentocht. En het zangeresje Sandra Kim, haar echte naam is Sandra Calderone, wint met het liedje J'aime la vie als eerste voor België het Eurovisie Songfestival. En dat legendarische liedje hebben we voor je opgezocht.

0: op een rij. Op een rij. Dit is jouw hitstation. Free Music Radio.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt uit de jaren 80.

0: zie ik er weer in staan. Dat is wel leuk. Bearer. Ja, een bearer. Dat kun je zelf invullen. Maar hoe vind je het zelf gaan? Nou, dat weet ik niet. Ik ben begonnen met de show natuurlijk. Maar goed. Fabian Somers ook nog met lekker stappen. Nou ja, voor bepaalde mensen is dat nog steeds leuk. Maar tegenwoordig, pulsjes niet zo heel erg goedkoop meer. Oscar Harris nu met Try a Little Love. Welkom, fijn dat je erbij bent.
1: And I'm not trying to teach you how to live. But I've got something I guess you all ought to know. Now listen. Try a

best klare taal van Stephanie. Dacht dat wel, hè? Ik laat om jou geen tranen meer. Fabian Zomers met lekker stappen hoorde je het aan. En nu Zed en Bia Miller. En Out of Time.

0: Nou, dat was meteen ook de titel, dat is makkelijk. Hè? Ik dacht het wel, Bambina. Ik kan er niet over uit. Ja, ja.
1: De magische muziekselectie.
0: En dan nu, Berber. En hoe vind je het zelf gaan?

0: Free Music Radio. NL.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt
3: uit de jaren 90.

Express, Dying to be Dancing. Dat zijn ook weer van die lekkere dance classics. Want dat is de rollator discoplaat voor deze keer in Afternoon Delight. Tiffany, Bill Smith en George Tobin. Ook nog met Could Have Been. Dat is ook wel een aardig nummer. Ik moet de avond een beetje... Nou, het zijn eigenlijk allemaal aardige nummers. Laten we eerlijk wezen. Alleen deze ken ik niet zo goed. Alien Ant Farm en Smooth Criminal. Dat was van Jacko. Ja, dat was van Michael Jacko, van Michael Jackson.

Dit zijn herinneringen, zeker. Ja, het is op een rock and roll manier gecoverd. Dit Alien Antform en Smooth Criminal was dit. Oh, hoor eens. Ook een tijdje niet gehoord deze tijd, niet gedraaid ook. Joe Jackson. En hier is de Real Man.

0: Boliviaan. Wake me up.
1: Zeg, later.
0: Disco!
1: Disco plaat.
0: Empress en Dying to be Dancing. Ja, hoe god. Ik ga er... Nee, laten we dat maar niet zeggen. Maar we gaan er wel eventjes voetjes van de vloer op. Tap even mee met je voeten, want het is lekker. Want er zit een lekker basje in, hoor. Lekker bassy. Mooi. Team Mini straks erachteraan met Almost 20 Years Ago.

0: was het. En almost 20 years ago, Empress and Dying to be Dancing, hoorde je het daar weer voor. En dat was de Rollator Disco plaat.
1: All day, all night, you're listening to the golden sound. Now hear this music
0: radio. De laatste vocalen, Tiffany, Bill Smith en George Tabin en Could Have Been. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.

0: Sounds Like the Flirtations heet het album van natuurlijk de Flirtations.
1: Dit is het Car Classics album alfabet met de allerbeste albums uit 60 jaar popmuziek.
0: En ik weet nog heel goed dat René van Dijk, oftewel Martijn Geerings, dit nummer instartte tijdens een radio-uitzending van Trent FM. Je moet weten dat Martijn Geerings een DJ was die ik ooit heb leren kennen op het Willemsplein in Arnhem bij een locatieuitzending. Hij was toen geen medewerker van die omroep. Maar we raakten met elkaar aan de praat en ik vond het een rare snuiter. De man was nogal eigenwijs, wist heel veel over radio te vertellen waar ik het heel vaak niet mee eens was. En ook veel over muziek waarvan ik dacht van nou ja, het zal allemaal wel. Maar het is wel zo dat ik hem op een gegeven moment vaker ontmoette. Omdat hij na mij ook zijn programma had. En toen raakten we toch bevriend met elkaar. We merkten ook dat we dezelfde smaak hadden. En we trokken in de jaren 90 ook behoorlijk intensief met elkaar op. We hebben echt wel mooie herinneringen gemaakt in die periode. Als ik dat zo mag uitdrukken. Wat een verschrikkelijke opmerking ook. Hè? Herinneringen maken. Maar goed. In ieder geval, het was hartstikke leuk. We hebben heel wat radiostations gesleten samen. Niet alleen Trent FM, maar ook Favoriet FM. Kan ik me nog herinneren. Hot FM. En gaan we zo maar door. En vorige week vrijdag overleed hij na een langdurige ziekte. Afschuwelijk, de uitvaart was vandaag, zaterdag. En er zijn heel veel platen die ik door hem heb leren kennen. Waaronder dus het nummer wat je net hoorde. The Flirtations, Sounds Like the Flirtations, heet het album. Ik heb toen dat hele album gekocht vanwege Nothing But a Heartache. En ik heb er geen eens spijt van. Het is helemaal geen slechte plaat. En hij staat dus vanaf vandaag ook in het albumalfabet bij de S. En als ik even kijk naar het albumalfabet, want ja, het leven gaat verder toch helaas gewoon door, net zoals het albumalfabet. Dan zie ik bij de S nog een paar platen staan waar ik nog aandacht aan wil besteden. En een van die platen is bijvoorbeeld ook Stormfront van Billy Joel, onderschatte plaat. Wat er ook op staat is het nummer Shameless. Ken je van Billy Ray Cyrus waarschijnlijk, want dat was namelijk de hituitvoering. Maar het origineel is toch echt wel van Billy Joel, staat op Stormfront.
2: Car Classics.

0: Nou, heel raar. Als je de LP-versie opzet van Help Me Rhonda van de Beach Boys, als die staat op Today, dan zou het je opvallen dat het op een gegeven moment tegen het einde even wegsterft. En dan komt het weer op. En dan sterft het weer weg. En dan komt het weer op. Nou weet ik uit ervaring dat als je dit nummer dan draait op een radiostation, dat door alle compressor limiters van de zender alles wordt rechtgetrokken. Dus het zou best kunnen zijn dat jij dat thuis helemaal niet zo hoort. Maar ik hier dus wel in de studio. En dat is heel opmerkelijk. Je moet hem zelf maar eens een keertje gaan streamen. Deze plaat van de Beach Boys Today. Hele leuke plaat hoor, van ze. En nou ja, dan hoor je ook dat Help Me Rhonda op het album anders klinkt dan op de single. Dat heb je wel vaker. Albumversie. Die draaide ik wel degelijk. Het is Tony Joe Bart, Save Your Sugar For Me van het album Tony Joe.
1: See you in the hallroom, meet you after school. Laying in your backyard, ooh, the grass is cool. Laying on a back snare, looking

was een bijzondere uitvoering dit van de nitty gritty dirt band. Messing Bo Jangles. Het staat op een bijzondere plaat van hen. Een dubbel LP die heet Stars and Stripes Forever. En voor de fans is dat trouwens wel een must-have eigenlijk. Omdat er ook een aantal interviews op staan met de band. En een aantal live-opnamen. Het is eigenlijk een soort radioprogramma wat je zit te beluisteren op deze plaat. Met ook mooie uitvoeringen van oude nummers. Zoals deze Messing Bo Jangles. Oorspronkelijk trouwens een nummer dat niet door hen is geschreven. Maar ik zit even na te denken door wie het ook alweer geschreven is. Ja, door Jerry Jeff Walker. Maar er zijn heel veel uitvoeringen van. Je hebt ook nog die versie van Sammy Davis Jr. die ik erg goed vind. Die van Robbie Williams, die is heel erg bekend. Maar persoonlijk vind ik dit wel een van de mooie. Nou, die van Sammy Davis vind ik misschien nog wel beter dan de versie die je net hoorde. Maar ook die van de band die je net hoorde vind ik erg goed. Ik vergeet altijd de naam van die groep. De Nitty Gritty Dirt Band. Later zijn ze doorgegaan als de Dirt Band. En ik moet zeggen dat ik dat een stuk makkelijker vond te onthouden hoor. Maar goed, in ieder geval een goed nummer, daar gaat het om. En ook een geweldige band. Zeker als je van country houdt, is het de moeite waard. Dit is Toto van het debuutalbum, daarvan Georgie Porgy. It's

0: Oh yeah, Jesus is just arrived in de uitvoering van de Doobie Brothers. Oud nummer trouwens van de Art Reynolds Singers, ook de Bursey Coverhead. En dat is ook de uitvoering die de Doobie Brothers hoorden. En je hoort ook wel duidelijk dat hun uitvoering is gebaseerd op die cover van The Birds. In ieder geval vind ik deze versie nog beter. En het origineel ken ik eigenlijk niet, maar vast wel de moeite waard om ook een keertje te checken, denk ik.
1: Jeroen houdt van lijstjes. Schilderlijstjes, boodschappenlijstjes, waslijstjes en hitlijstjes.
0: Ja.
1: En daarom mag hij zich nu weer uitleven in een overzicht van de populairste albums van deze week. Dit is de Album Top 100.
0: En al die lijstjes hangen aan de muur, behalve de hitlijstjes, die niet. Maar ik heb me hier wel voor liggen, het exemplaar van de Album Top 100. En we noemen nog even de platen die voor het eerst in de lijst zijn te vinden. De eerste weeksnoteringen, onder andere op 92, The Neighborhood, Wiped Out. Het is een jubileumeditie, 10 jaar geleden kwam die soundtrack. Of wat is het, deze plaat moet ik zeggen, voor het eerst uit. Ja, het klinkt wel een beetje als een soort soundtrack, hè? The Neighborhood, Wiped Out, maar niets is minder waar. Dan een verzamel-LP, The Voice of Holland, de finale seizoen 13 van verschillende artiesten op 89. En op nummer 65, Curtis met Green Green. Op nummer, moet ik even kijken, op nummer 30, The Haunted Youth met Boys Cry Too. Op 24, 25, The Ultimate Collection van Westlife. En op nummer 20, de nieuwe plaat van New Diamond, Wild at Heart. 17, Brown van Chris Brown. En dan gaan we naar de top 3. Fuck Kleine van Lil Kleine zakt naar de derde plek. 1 plaats verlies. En 1 plaats gestegen in de 369ste week dat hij genoteerd staat. Michael Jackson met Thriller. En dat komt natuurlijk allemaal door die film. Hè. Die film die is heel populair momenteel. Wordt erg goed bezocht. Heeft alle records gebroken. Dus koopt iedereen ook weer dit album. En terecht, want het is wel een plaat die je eigenlijk moet hebben. Thriller van Michael Jackson. Ik kom daar nog op terug, want die plaat die staat bij de T van het albumalfabet. Dat snap je. En nieuw op 1, Lijpen met Rode Kaart. Ik ga wat draaien van de nieuwe plaat van Neil Diamond. Dat vind ik een verrassende samenwerking, want deze plaat die is namelijk geproduceerd door Rick Rubin. En ja, Rick Rubin, dat is bijna altijd iemand die garant staat voor goede muziek. Hij heeft ook al samengewerkt met Johnny Cash. Je herinnert je ongetwijfeld toch wel die American Recordings. Weergeloos goed. Maar ook dit album mag er zijn. Wild at Heart van Neil Diamond is op 20. Hartstikke nieuw. Ja, Lex, wakker worden.
2: Nieuw. One side of me is warm and quiet,

Nee, dit gaat niet over Amy Huber. Het gaat ook niet over de roddelpers trouwens, maar het gaat vooral over de roddels die er waren in de vriendengroep van Adele. En ze raakte daar zo gefrustreerd over dat ze dit nummer schreef. Rumor has it. Staat op het album 21, dat had je al begrepen natuurlijk. Even tijd voor wat gescratch. Even scratchen, ja hoor. Ja. Ja, ik moet zeggen dat het best ouderwets klinkt in het begin, maar als je het verder hoort, dan denk je, hé, dit is wel vernieuwend. Vernieuwende hiphop van Missy Elliott staat op Construction. Work It, liet een nieuw geluid horen. Ook mede dankzij Timbaland.

0: Yeah, it's Missy Elliott. I hope y'all enjoying what y'all hearing so far. You know, I was sitting here thinking, like, Big Daddy Kane and Public Enemy, Salt and Pepper, Light, EPMD, LL, Run DMC, KRS-One, Rakim. Most of them artists used to dance and still get respected in the street. Don't be scared to Bankhead or a Bogol or Moonwalk for as I care. So Michael Jackson, 43 million. Shoot, everybody had a zipper jacket and half of these thugs had the glove to match. You feel me? Yo, it's okay though. You know, if you want to be hard and ice grill and Harlem shake at the same time, whatever. Let's just have fun. It's hip hop, man. This is hip hop.
1: Yeah, that's Nou, ik praat ook even achter ze voor. Missy Elliott, Work It, staat op het album Under Construction. En het grappige is dat je ook een bepaald zinnetje uit de tekst achterstevoren hoort. Hè? Let's play it reverse of zo, roept ze dan. En ik heb dat even omgedraaid. Ik denk, laat ik eens horen wat daar nou gezegd wordt. Want vaak is het zo dat als je in teksten dingen achterstevoren hoort, dan denk je, nou, er zal wel iets heel smerigs gezegd worden. Nou, even luisteren wat het gedeelte is wat hier in reverse is gezet.
2: Thing down, flip it and reverse it. Put my thing down, flip it and reverse it.
1: Nou, ik hoor daar niks schuldigs in. Dus wat dat betreft, maar goed, in ieder geval weten we dat ook weer. Under Construction, het Desert Laat van Missy Elliott uit 2001. Staat in ieder geval in het albumalfabet. Mede dankzij de goede recensies die deze plaat kreeg. Summer Feet van Wilco. Dat is ook een geweldig album. Daarvan hoor je nu How to Fight.

Car Classics presenteert het album Alphabet. En daar staat ook deze plaat in van Wilco uit Amerika. Derde album dat ze uitbrachten in 1999. Saber Teeth, opmerkelijke titel. Met daarvan How to Fight Loneliness. En dan denk je misschien bij jezelf, nou, als je nou gewoon blijft lachen, dan gaat die eenzaamheid vanzelf al over. Je zou bijna gaan denken dat dat inderdaad de boodschap is. Maar dat is niet bepaald zo waar. Het heeft er meer mee te maken dat er een boel mensen zijn die eigenlijk behoorlijk eenzaam zijn, maar dat eigenlijk min of meer weglachen. Die eigenlijk een soort masker opzetten met een glimlach. En eigenlijk daarmee hebben we laten zien aan de buitenwereld van alles gaat goed, niks aan de hand. Je hoeft je nergens ongerust over te maken. Zoiets. Dus het is eigenlijk gewoon een manier om zeg maar te verbergen dat je eenzaam bent. Daar gaat het nummer over. En ik vind het een mooi nummer van Wilco. Het is ook een nummer dat wel behoort tot de favorieten hoor. Wat ze ook vaak live spelen, volgens mij. Goed, dan 1001 albums die je gehoord moet hebben voordat je doodgaat. Een beroemd boek met een aantal prachtige albumtips. Ik moet zeggen dat in het albumalfabet nog op meer albums genoteerd hebben staan dan 1001. Maar dit is dan een mooie samenvatting daarvan. En natuurlijk staat het debuutalbum van Dire Straits daar ook in. En als je naar Ice Radio luistert, zal je opvallen dat de grote hits zeker voorbij gaan komen. Dit is een wat minder grote hit. Dit is het openingsnummer van het album. Down the Waterline. Herinneringen van Mark en zijn broer.

Time Loves a Hero heet deze plaat van Little Feat. In die tijd waren er behoorlijk wat spanningen binnen de band. Want een aantal leden wilden namelijk heel erg graag richting de Jazz Fusion gaan. En Lowell George, de leadzanger van ook dit nummer, die was het daar totaal niet mee eens. Maar er staan wel een paar rare nummers op ook. Bijvoorbeeld een instrumentale jam, Day at the Dog Races, om een nummer te noemen. En als je dan verder kijkt op de hoes van de plaat, dan zie je eigenlijk ook wel dat Lowell George niet zo heel veel heeft bijgedragen als componist aan het album. Maar Rocket in My Pocket is een nummer waarop we hem niet alleen hoorden als leadvocalist, maar dat hij ook schreef. Dit is Car Classics op een heleboel radio. Zijn ze te ontvangen. En een plaat die ook in deze plaats, deze lijst staat, dat is There It Is van James Brown, dat 1972. En There It Is, part 1 en 2 heb ik nog niet gedraaid. Dus die ga ik nog even draaien. Tot de sluit van dit uur. Hè? Swing het eruit.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Welkom.
2: Dit is Car Classics met Jeroen Drocht.
3: Hey, dat is cool.
0: Car Classics.
2: Lekker voor onderweg.
4: Alles min, maar hier ergens rechts. Af links. Verderop links. En nee, rechts.
0: Car Classics.
1: Ik rij met je mee.
0: Album alfabet.

Het tijd dat hij geen Little Stevie Wonder meer heette, maar gewoon Stevie Wonder. Hij had zijn eerste hit toen hij een jaar of 12 was met Fingertips, 1963. Daarna kreeg hij de baard in zijn keel en hij scoorde ook geen hits meer. En Motown heeft toen zelfs eraan gedacht om zijn contract te ontbinden, maar gelukkig is dat nooit gebeurd. In 1966 verscheen het album Uptight, Everything's Alright. En zo is het ook, want dit werd een nummer 3 hit in Amerika. En nummer 1 hit in de R&B-lijst van Amerika. Uptight. Goedemorgenmiddagavond. Dit is Car Classics met het album Alphabet. En

rijd je wel eens te hard? Vlieg je wel eens uit de bocht? Of rijd je regelmatig spook? Car Classics is er ook voor jou.

8. En volgens draaide ik muziek van Urban Solitude, het album van Dan Hoek, waar Are You Kidding Me of staat uit 1999, gevolgd door Tom Waits. Het was destijds in 1983 mijn eerste kennismaking met deze zanger, terwijl de man al jaren in het vak zat. In The Neighborhood, veel gedraaid op Radio 3, met name bij de VARA, omdat hij ook in die verrukkelijke 15 stond. De alternatieve lijst die de VARA destijds uitzond, en trouwens tegenwoordig ook weer uitzendt. En het album heet Swordfish Bones, of nee, ik zeg het verkeerd, Swordfish Trombones. Prachtig album uit 1983, en daarin hoor je een andere stijl dan wat je van Tom Waits eerder gewend was. Want voorheen was het toch wel een beetje richting de jazz eigenlijk. Hij klonk een beetje als in een alcoholgedrenkte nachtbraker achter de piano. Maar in ieder geval was dit allemaal helemaal anders en eigenlijk wel heel erg mooi. Een beetje leger des heils stijl wat je hier hoort, maar daarom niet minder fraai. Goed, we gaan naar de concertzaal, want ik heb nou een keer een live plaat in de cd-speler zitten. En dat is bijzonder. Car Classics. Want het hier gaat om een plaat van Neil Young. En eigenlijk is Neil Young nooit zo heel erg blij geweest met de opname van deze plaat. Ook omdat hij de sfeer niet goed vond, te donker. Maar het is ook weer een plaat waarmee hij eigenlijk afscheid wilde nemen van het middle of the road imago wat hij had opgelopen met de voorganger van dit album. Namelijk waar Heart of Gold op staat. Hoe heet dat album ook weer, joh? Hebben we ook nog gedraaid in het album met Harvest. En nou ja, hij vond dat eigenlijk te middle of the road, vond hij saai en hij wilde weer eens iets heel anders. Nou, dit is een live plaat opgenomen tijdens een grote tournee. Het kwam op vinyl uit, maar hij was er helemaal niet tevreden over. Dus het heeft nog tot 2007 geduurd voordat uiteindelijk deze plaat ook op cd is gekomen. Time Fades Away heet het album uit 1973. En ik draai ervan vandaag het titelnummer. Car Classics. Life

dat is een plaat die ik zelf al lang niet meer in een cd-speler heb gehad eigenlijk. Under the Iron Sea van Keane. Misschien ook wel omdat het een plaat was die uitkwam in een periode dat ik in een moeilijke relatie zat. Dat kan soms meespelen, hè? Maar ik kan me dit nummer niet eens meer herinneren. Maar het staat er toch echt op. Put It Behind You, goed nummer. Geschreven trouwens door de drummer van Keane. Normaal gesproken was de zanger altijd verantwoordelijk voor de composities. Tim Bryce Oxley, dat is de zanger. Maar het was Richard Hughes die dit nummer schreef na de relatiebreuk met zijn vriendin. Over moeilijke relaties gesproken. Dit staat op Tales of Mystery and Imagination of Edgar Allan Poe. Genoemd naar de gelijknamige bundel die deze schrijver ooit een keertje uitbracht. Van The Alan Parsons Project. En daarvan hoor je The Cask of Amontillado. Bye.

0: mij betreft het beste album van The Alan Parsons Project. Tales of Mystery and Imagination. Dit is een heel erg vrolijk nummer. Dat gaat over een man die levend begraven wordt. Ja, die Edgar Allan Poe, dat was echt wel een grapjas. Die hield wel van dat soort giezenverhalen. En daar is dit hele album van Alan Parsons op gebaseerd. En ik moet zeggen dat ik de oorspronkelijke versie die je zojuist hoorde uit 1976 een stuk beter vind dan de remixversie die in 1987 op CD verscheen. Ik zoek eigenlijk nog de originele versie op CD. Maar ik heb in ieder geval wel ontdekt dat de originele versie uit 76 op Tidal staat. Daar ben ik heel blij mee.
1: Dit is de vinyl 33.
0: En ik heb hem nog wel op vinyl hoor trouwens, deze. Maar ik wil hem op CD hebben, joh. Ik bedoel, al die fabels dat vinyl beter zou klinken dan CD is echt klinklare onzin, maar goed. Oké, we gaan eens even kijken hoe het momenteel staat over vinyl gesproken met de vinyl 33. Want vinyl is wel weer hartstikke hot natuurlijk, want er worden weer heel veel LP's gekocht. En dit zijn de best gekochte albums. Ik noem de nieuwe binnenkomers, de platen die voor het eerst in de vinyl 33 zijn te vinden. Zoals op nummer 32, 25, The Ultimate Collection of Westlife. Op 29, Aldous Harding, Train on the Island. Nummer 15, Social Distortion met Born to Kill. En de nieuwe plaat van Neil Diamond, geproduceerd door Rick Rubin, Wild at Heart, staat op 14 van de vinyl 33. Op 4 nieuw, The Haunted Youth met Boys Cry 2. En de top 3 bestaat deze week uit Ray, terug in de top 3, gestegen van 6 met This Music May Contain Hope. Blijven staan op nummer 2, The Art of Loving van Olivia Dean. En ook nummer 1 is dezelfde als vorige week, Hit Me Hard and Soft, de tour van Billie Eilish. Dat is wel grappig, want de plaat die namelijk ook in de vinyl 33 staat en nog niet eens zo heel erg lang, namelijk nog maar een jaar, dat is het album van Michael Jackson, Thriller. En die staat deze week, even kijken hoe hoog staat, die eigenlijk op 5 in de vinyl 33. De plaat die trouwens ook terug te vinden is in de album top 100, daar staat dit album op nummer 2. Maar in de vinyl 33 is op 5 en hij staat met meerdere platen genoteerd in de vinyllijst. Allemaal door die film.
2: Allemaal door die film.
0: Ik heb hem nog niet gezien, maar goed. In ieder geval, hij staat ook bij de T in het album alfabet van Thriller. Dus vind ik wel een mooie gelegenheid om daarom ook deze plaat uit de vinyllijst te pakken. De lange uitvoering van het titelnummer. Extra eng. Net zo eng als Edgar Allan Poe. Althans, als zijn verhalen dan, hè. Was Edgar Allan Poe eng? Ik weet het niet. Maar hij hield wel van giezenverhalen. Dat zat dus een paal boven water. Dus hoe te pas ik wil je het hebben vandaag.

bewijs dat Body Rate Up van Soulhout, oud nummer van Martha en de Vandellas. Haar uitvoering staat op Taking My Time, eerste nummer wat je op die plaat aantreft uit 1973 van een toen nog hele jonge Body Rate. Ik heb altijd gedacht dat dit nummer geschreven is door Cat Stevens, maar het schijnt al heel oud te zijn. Komt namelijk uit de jaren 30 van de vorige eeuw en het is een kerkelijk gezang. Maar hij maakte er wel iets heel moois van, samen met Rick Wakeman. Nu is Morning Has Broken. Mooi.

Bob Dylan, hij is inmiddels alweer in de 80 en hij heeft eigenlijk altijd nog platen gemaakt en hij treedt ook nog wel eens regelmatig op. Dit staat op een plaat van hem uit 1937, Time Out of Mind, de hemel ingeschreven door bijvoorbeeld Oor en ook een plaat die meer dan 5 sterren krijgt bijna op Music All In. En bovendien kreeg dit album ook nog een keer een Grammy Award. Dirt Road Blues is een van de snellere nummers van het album, kan je nagaan. Het is een vrij donkere plaat, wel de moeite waard om eens op te zetten. Hij produceerde het samen met Danny Ardenois, die op de hoes wordt gemeld als Jack Frost. En ik heb wel begrepen dat die opnamesessies niet altijd even gemakkelijk gingen. Maar goed, het resultaat kon de critici zeer bekoren. En mij trouwens ook wel. Tommy, de overture draaide ik vorige week al een klein stukje. Nu ga ik hem helemaal voor je draaien. En hij loopt keurig over in het eerste nummer van Tommy, de rockopera. Het verhaal over Tommy, wiens vader niet meer terugkomt uit de Tweede Wereldoorlog. Waarschijnlijk een vliegtuigongeluk. En Vin, het verhaal mag als bekend worden verondersteld. En anders kun je het altijd nog opzoeken op internet, hè?

0: Ja, hoe je het ook bent of keert, dit is toch de originele uitvoering van You Make Me Feel Like a Natural Woman. Het is natuurlijk wel een van de anthems, een van de nummers van Aretha Franklin. Ik vind dat ook wel de uitvoering van het nummer. En dat zou Carole King zelf ook met mij eens zijn, maar dit is natuurlijk ook een hele mooie versie. Zoals je dat kan terugvinden op dat legendarische album van Carole King, Tapestry, uit 1971. We hebben al aardig wat bekende nummers van dit album gedraaid, maar ook deze versie van dit liedje wilde ik je niet onthouden. Dan gaan we eventjes naar de livezaal, naar de live tour van U2 door Amerika. De eerste die ze maakte trouwens daar.
1: Ladies and gentlemen.
0: Yeah, ladies and gentlemen. Dan zit ik even af te vragen of het nou de countdown uitvoering is of toch de versie zoals die staat op Under a Blood Red Sky. Dat ben ik nu even helemaal niet zeker. Maar in ieder geval, hij staat ook op Under a Blood Red Sky. U2.

Ik heb het nog even voor je opgezocht, want dit is gewoon een goede versie zoals die ook staat op Under a Blood Red Sky. Ja, die countdown-uitvoering is ook geweldig goed. Dat was de hit, zeg maar, in Nederland. En dit is dan de versie zoals je die kan terugvinden op die EP die ze opnamen in Colorado, U2. En zo komt er langzamerhand weer een einde aan deze aflevering van Car Classics. Ik draai nog even een rustig nummer om deze show zeer vol af te sluiten. So in Love. De Fridders vliegen in het rond dankzij Curtis Mayfield. Dit kun je terugvinden op de plaat There's No Place Like America Today uit 1975. Ik wens je nog een hele fijne week. Volgende week meld ik me weer voor het vervolg van het Car Classics album Alphabet. Tot dan. Hoi.

0: Nou, dat is mooi, hè? Dit nummer past eigenlijk ergens perfect bij een aperitiefje, weet je. Ja, nee, de stem is nog steeds niet wat het moet zijn. Maar ik vind dat we mooi begonnen zijn met een nummer uit 1979. Toen is dit opgenomen en in 1980 werd het een grote hit. Love Unlimited. Drie dames en één van de dames, wat veel mensen niet weten, dat was eigenlijk de echtgenote van Barry White. Haar zus deed ook mee, Linda James. Dat was dan de schoonzus van Barry White. Het was een beetje een familiebusiness, dus ja. He. Koffie, jongens. Oh, ja, koffie. Jawel, ja, ja. Love Unlimited, I'm so glad that I'm a woman. Het eerste nummer waarmee ze bekend werden was eigenlijk Walking in the Rain with the One I Love. Een nummer die we zeker ook nog eens moeten gaan draaien hier in de Music Room. Maar verder gaan we ons bezighouden met wat er gebeurd is in de hitparades in België en Nederland.
1: Dit is uw favoriete radiostation. U luistert toch ook elke dag?
0: Ach, dat hopen we tenminste. Ja, hè? Stem is nog steeds niet wat het moet zijn. Er is een verkoudheidje binnengekomen hier en dat hadden we verleden week al. Maar ja, ze zijn gratis, weet je. Hitparademuziek. En dan vinden we deze terug. In de terugweg. Tame Impala.

0: Nou, deze die hebben we uit de Belgische hitparades geplukt. 24 weken notering. En van 44 toch nog even doorgestegen naar 41. Drake. Dracula. Nou, zou wel Dracula geweest zijn, hè? Ze noemen zichzelf een muzikaal project onder de leiding van Kevin Parker. Tame Impala. Uit dit grote land. The Land of Down Under. Wat eigenlijk Australië zou moeten noemen.
1: Are you ready to use?
2: Tuurlijk. Frank Verhoeven.

0: Met Lassa. Klinkt een beetje onbekend in de woorden misschien. Maar het komt wel hoor, op laat die winnen. En de komende weken nog wel zullen horen. Ze staan gewoon genoteerd. En de Nederlandse top 40 trouwens, bare minimum.
1: Welcome to the music room. Lekkere zomerse klank op je radio.
0: En daardoor natuurlijk ook alweer hartstikke warm in de studio hier. Trouwens, alles stansje van de rood gloeiend. Suzanne en Freek, die zijn er ook nog altijd bij. En dat met hun. Hoe kan het ook?

0: de Nederlandse top 40 zijn ze nog doorgestegen van 19 naar 15 deze week. Suzanne en Freek een halverwege. Nou, ze zijn nog niet halverwege hoor. Nou, mooi toch?
1: Frank Verhoeven op jouw radio.
0: Deze meneer staat met zijn 12-12 in Nederland nog steeds genoteerd. In België kregen we hem niet meer te zien in de hitparades. Maar dan wel met zijn laatste natuurlijk. En dat is Home Wrecker. Een plaat die we in het tweede gedeelte wel nog eens gaan draaien. Ik heb het over Sunbird dus. En wij heten u van harte welkom in de Music Room alweer.

0: We hebben hem leren kennen in Europa met zijn Undressed. Ondertussen heeft hij 3 nummers op rij zonder uit de gitaaraardigste verdwenen. Dat was wat het middenste dan alweer. De middelste, ja, wel hoor. 12 to 12. Op jouw favoriete radio. Ik kan u trouwens vertellen, we hebben in de beide landen alweer niet meer dezelfde nummer 1. En wat we ook kunnen vertellen, we hebben de nieuwe van Milk Inc. bij.
1: Dit is uw favoriete radiostation. Welcome
0: to our house. Ach, natuurlijk. Welcome to our house. We behandelen de hitparades in België en Nederland. En deze staat ook genoteerd.

Je zou er bijna denken dat er stappen geweest zijn in Amsterdam. Bazaar, zo staan in België nog maar twee nummers genoteerd. Begin opnieuw en deze nacht in Amsterdam. Denken we aan de grachten, maar niks daarover hoor. Op deze radio gaan we daar nu eens niet over uitweiden. Dat wensen wij u toe natuurlijk. Have a good day on your radio. Met zomerse klanken op je radio. En hoge temperaturen. Ach. Harry Styles. Langzaam maar zeker komt hij in beide landen in de top 10. Jawel hoor. American Girls.

0: onze Harry Styles, die heeft eigenlijk een probleem. All his friends are in love with American girls. En hij komt uit Groot-Brittannië natuurlijk. American girls, langzaam maar zeker, maar hij komt in de top 10 in beide landen. Is er dan op 10 in België? In Nederland doet hij het nog beter. American girls.
1: Welcome to the music room.
2: It's time for music.
0: Pommelien Thijs, de langst genoteerde en de ultra top 50. Dit is Atlas.
3: Ik heb zand in mijn zakken en wind in mijn haar. De hoop die ik had hangt goed aan elkaar. Ik moet bergen verzetten, mijn jas is er zwaar van.

0: Moeten we ze nou Swiftelintje gaan noemen of Pommelintje? Nou, het is Pommelintijs natuurlijk. 54 weken staan ze genoteerd. En de Ultratop 50 in België dan alweer. Met Atlas. Mooi toch?
1: Turn your speakers on.
0: Doe het, zeker weten. Hij doet het ook langzaam maar zeker. Het zal geen deuk van de gids worden. Ze walsen eerst alweer. Maar moet je luisteren, dit is Bruno Mars. Peter Jean Hernandez. En een rustpuntje in het programma dan weer. Gaat u maar even zitten, diep ademhalen en zingen.

Ah, die is mooi hoor. I'll risk it all for you. Trouwens, een I Just Might, die staat op 2 genoteerd in Nederland en op 3 in België. Dit nummer, Risk It All, is langzaam maar zeker aan het naderbij komen. Maar of je het even goed gaat doen, dan moeten we nog afwachten in de komende weken.

0: Ach, geloof me gerust, dit komt uit Nederland hoor. Het Nederlandse Limburg. Uit 1975, het waren de classics. Die we nog kennen van My Russian Lady. Oh jawel. My Russian Lady. Zie je wel? And warm your chilly heart on the fire of my life. 1975. Dat is al wat 51 jaar geleden.
1: Daar gaan we weer. Tijd voor koffie.
2: Hoi, hoi, hoi.
3: Hi, this is the music room.
4: Hi, this is the music room.
5: Hi, this is the music room.
6: The music room, and it runs like a train.
0: Dat horen we af en toe van de mensen. Wat gaat het snel, Frank? Wat gaat het snel? Nou, we moeten wel, want we hebben een heleboel nummers te draaien, weet je. Onder andere deze van Teddy Swims. Ook uit de Gietperrade is geplukt in België-Nederland. Dit is Mr. Know It

0: We mogen hem een vaste klant noemen in de gidsparade, dus hier in de lange landen. Mr. Know-it-all of Teddy Swims. Die we ondertussen kennen van Lose Control, The Door, Bad Dreams, noem maar op. De laatste was Gone, Gone, Gone. Algewel, dit is ondertussen weer nieuw. En Mr. Know-it-all. Zo noemt hij zichzelf tenminste.
1: Ja, ik ben die top 40 muziek, ben ik gewoon flinks. Ja, natuurlijk. Ik wil gewoon een Nederlandstalig plaatje.

0: Mow It Up Now. Hoog uit de hitparades geplukt in de Nederlandse top 40. Ach, Robert van Himmert en Donnie. En die Donnie die blijkt een beetje overal boven water te komen.
1: Lekkere zomerse klank op je radio.
0: Tuurlijk, tuurlijk. Zomerse klank op je radio. Ergens op het terrasje. Aperootje erbij. Nou, het moet wel kunnen hoor. Wij drinken hier koffie trouwens. Ja, hè? Gordo en Reinier.

0: Het is Gordo en Reinier Zonneveld, waarvan ik me laten vertellen heb dat het de moeite is om eens te gaan kijken waar hij optreedt. Je moet het zeker eens gezien hebben. Loco Loco!
1: Dit is uw favoriete radiostation.

0: Ze zijn zo'n razend populair geweest in Frankrijk. Milk Inc. Prachtig, toch? Een Belgische danceact, zo noemen ze dit. Het is gewoon Reggie Pinkston en Linda Mertens. En warm, jongens. Ach, ik moet dringend eens naar mijn vriend bellen in Malaga. De Paul, ik denk dat hij nog in zijn zwembroek rondloopt momenteel. Het moet er warm zijn. Nou, is alles dan er ook gloeien hier, jongens. Het is de nieuwe van Milk Inc. It's My Medicine.
1: Oh my god. Now, hear this. Now, hear this.
2: The most variety of music is right here on
3: The Music Room.
4: Always a

anders wordt het niet meer uit te halen, denk ik. Ja. Another in 54 Ultra. Ook zij staan nog steeds genoteerd, hoor. Hier op jouw favoriete radio. We houden van de zomerse klanken, weet je. Nou, we gaan meezingen met Talk To You. Als u even diep ademhaalt, dan moet het zo kunnen gaan gebeuren.

0: de eerste keer, maar toch een leuke plaat om te draaien in de Gimpernaut. Dus in Nederland staat hij op 9, in België op 13 en dat geeft iets te bewijzen, weet je. Talk to you! Een goede raad van mij in de twegen.
1: Laat je manneke goed gaan, hoor.

0: Dat is eigenlijk een nummer die het onverwachts goed doet, weet je, deze Just Stay, Jack, Stanley en John. And turn the lights off, dan is het helemaal donker, weet je. En dan kunnen we niet meer werken. En dan krijg je helemaal niks meer te horen uit je luidsprekers. Kan de bedoeling niet zijn. En toch doen ze het goed in de gidsberaders.
1: Dit is uw favoriete radiostation. Oh yes, yes. U luistert toch ook elke dag?
0: Ja, dat hopen we wel hoor. Maar u luistert elke dag, daar zijn we zeker van. Nederlandstalig op je radio, dit komt uit België. Maxime en Babette.

0: Nou, ik ben op de vingers getikt daarnet. Ik zei, dit komt uit België, maar het is een lage land. De samenwerking komt zowel in België als in Nederland. Maxime en Babette, een pracht van een duo. Goed dan ook.
1: Home of the biggest hits. 24/7. 365 days a year.
0: De nummer 1 in België. Niet te geloven. Olivia Dean. Nou, daar is ze weer. I could-

Deze jonge dame die geeft 3 nummers in de hitparades hoor. Eentje is een duetje, maar deze die staat terug op nummer 1 in België. Niet te geloven eigenlijk, so easy. Maar dan gaat het wel over het vallen in de liefde. To fall in love.

Ik ben een beetje in de, zullen we maar zeggen, in de hitparades gespit in het afgelopen uur. Ja, hè? Een oude ertussen, dat moet altijd kunnen, hoor. Hou je cool, zou ik zeggen. Ik ga straks ook in de zwembroek gaan rondlopen, denk ik. Ja, lekker fris. Er is een tweede gedeelte. Wanneer we dat gaan beluisteren, dat ligt een beetje aan u zelf natuurlijk. Maar daarin gaan we even bekijken wat er aan het gebeuren is met Michael Jackson. Want hij zou met Billie Jean opnieuw in de hitparades binnengekomen zijn in Nederland. Dat gaan we uitzoeken voor het tweede gedeelte. We hebben nog een paar nummers waar ik voor zeker moet blijven luisteren. Aan weer knopje op 10, buren laten meer luisteren. En tot in het tweede gedeelte, de groetjes. En u weet het, wees een beetje lief voor elkaar. Toedeloe!

wat het al begrepen. Dit is Michael Jackson natuurlijk. We hadden hem voor de eerste keer met Billie Jean in 1983. En 2009, toen deed hij dit nog een keer. En nu komt hij opnieuw in de gymparades te staan. Daarmee is deze meneer de tweede artiest die het ooit voor elkaar heeft weten te krijgen om in 6 verschillende decennia in de gymparades te komen. Michael Jackson. En dat allemaal vanwege de movie natuurlijk. Is hij opnieuw binnengekomen in de Nederlandse top 40? We mogen niet zeggen nieuw binnengekomen, maar gewoon een re-entry. Heet ik u van harte welkom in de Music Room alweer hoor. Het tweede gedeelte van deze week. Wij gaan nu nog een beetje bijtimmeren over wat er allemaal te gebeuren staat en gebeurd is, tenminste in de gymparades in de laatste.

0: Mijn moeder was er hard tegen, maar hij zegt het wel hoor. Don't think twice.
1: Your day sounds better with the music room.
2: The best music.
1: On the best station.
0: Tuurlijk alweer hoor. Dit staat nog steeds genoteerd in België dan natuurlijk. Reggie en Laura Tesoro.

0: Het is Reggie Pinkster die we kennen van Milk King. Deze keer samen met Laura Tesoro. En Bound to Be. Een opmerkelijke luisteraar die geeft in zijn mesje gestuurd. En hij vraagt wie was die tweede artiest dan. Die het voor elkaar gekregen heeft om in 6 decennia aan de hitparades te komen. Dat is heel eenvoudig. Dat was David Bowie. David Bowie.
1: Frank Verhoeven.
0: Ook uit de Belgische hitparades geplukt. Een knappe dame. Dit is Judith.

0: Na 12 weken notering in de Ultra Top 50 staat ze nog op 34. Deze Judith en een self-made woman. Nou, daar hebben we er tegenwoordig toch wel wat meer van de vroeger, hoor. Dames die hun plan kunnen trekken, zo mogen we het eigenlijk wel zeggen. Een self-made woman. Een dame met een mooie stem, eigenlijk. Prachtig om te draaien, hoor. Hier op jouw favoriete radio.
1: Turn your speakers on.
0: Tuurlijk, turn your speakers on. Laat de buren meer luisteren. Kevin en Roxy Dekker.

0: Welcome to the music room.
1: More music.
2: Oh, more music. Daar zijn we zeker mee bezig, hoor. Martin Garrix en Ed Sheeran. Helemaal nieuw. Binnenkort in de gietpenaders.

0: Ach, zo zie je maar weer. Nog niet eens in de gidsbenaders en je krijgt hem al te horen hier op jouw favoriete radio. In de Bionzipro natuurlijk. Grote sterren die zoeken elkaar en vinden elkaar. En dat is ook hier het geval. Martin Garrix, Nederlandse discjockey. Met dit Sheeran. Iets om te herhalen eigenlijk. Repeat it. Binnenkort in de hitparades.
1: Ladies and gentlemen, we apologize for the technical issue.
2: The Music Room.
3: Always a better music mix.

0: Ondertussen staan ze 14 weken genoteerd in de Nederlandse top 40. En ze wordt hetzelfde in de Ultra Top 50 dan maar weer. Deze twee geren, Miles Smith en Niall Horan. Deze Niall Horan, die kennen we trouwens van One Direction. Ah, dat is ook al een tijd geleden alweer. Drive Safe, zo heet in het.
1: Welcome to the music room. It's time.

0: Het is er ondertussen code rood. Ja, dat is hier ook een beetje hoor. Alles staat rood gloeiend eigenlijk. Het is Donnie, de Nederlandse rapper die we zowat overal terugvinden tegenwoordig. En deze keer ook met K3. De Belgische dames weet je in de schaduw. Nou, het mag wat mij betreft. Jingeltje.
1: Welcome to the music room.
2: Lekkere zomerse klank op je radio.
0: Tuurlijk. Baby Rexha. En dat tezamen met Faithless, die we nog kennen van Insomnia, weet je nog wel. New Religion.

0: Nederland zit er nog steeds Baby Rexha. Dus een knappe jonge dame die een tijd geleden een plaat maakte samen met Dolly Parton. Was mooi. Baby Rexha, deze keer samen met Faithless. Die we nog kennen van Insomnia. En God is a DJ. We geven hem 100% gelijk hoor.
1: We are your number one favorite station.
0: Een meneer die we eigenlijk een beetje te trof verloren zijn. Jelly Roll. Hij heeft dat ook nog steeds genoteerd. En hij vindt zichzelf heel wat.

0: Het is een stevige jongen uit Amerika, deze Jelly Roll. Een beetje doorgebroken in 2022. En ondertussen heeft hij zijn weg gebouwd naar de Europese gitparades.
1: Dit is uw favoriete radiostation. U luistert toch ook elke dag?
0: Meteor en Fleming.
2: Lig in mijn bed.

er zijn twee knappe jongens te samen, hoor. Deze Meteor en Fleming. We vinden ze nog steeds terug in de Belgische hitparade. Na 23 weken notering staan ze nog steeds op 9. Dat betekent dat ze nog steeds een top 10 notering zijn. Na 23 weken notering. Oh. Maar eigenlijk is het allemaal niet nodig.

Yesterplay. A tenement.

0: Het is de oude plaat in de Music Room die we iedere keer draaien, zo wat halverwege. En we gingen deze keer wel heel ver terug in de tijd, 1967. Met David McWilliams, een Ier. Die ooit in Belfast geboren was, maar daar niet blijven wonen is. Het ging hem over een dakloze. En een pracht van de plaat weer. David McWilliams, The Days of Pearly Spencer. We zijn toe aan...
1: Dit is uw favoriete radiostation.
2: Welcome to our house.
0: Een nummer die nog niet in de gidparades te zien is, maar ik wil het toch laten horen. Het komt erin in de gidparades, daar ben ik zeker van. Dit is zo mooi, weet je. Het gaat hem over de Kygo.

0: Goedemiddag, waar u zich ook bevindt, het is altijd mooi om dit op de radio te horen hoor. Deze Kygo, geboren in Singapore trouwens, maar later naar Noorwegen verhuisd. Heaven on your mind, dat hebben we hier alle dagen trouwens. Waar u zich ook bevindt, houdt u een beetje in de schaduw, weet je, want het is brandend heet. Oh. Kygo met Dan Tyminski. Een plaat die we binnenkort in de Gidsparades te horen kregen. Hou het in de gaten. Maar je kreeg hem nu al te horen in de Music Room.
1: Now it's time for...
2: The Music Room.
3: Always a better music mix.
1: It's time for music.
4: Yappa dappa doo.

0: kennen ze allemaal natuurlijk van Waka Waka. Uit het wereldkampioenschap voetbal, waarmee ze trouwens alweer bezig is voor het volgende WK. Met een nieuw nummer aan het schrijven. Dit staat in de gidsparades genoteerd. Zo, zo, zo, Shakira.
1: Frank Verhoeven.
2: Are you ready?
3: Welcome to the music room.
0: Party time. Tuurlijk, party time.

0: er is geen foutje aan de lucht, dat zijn we zeker.
1: Nee, er is geen foutje aan de lucht, geen gezeur.
0: Het is Justin de Wild, een volkszanger, zo wordt hij genoemd. En hij staat op 3 in de Nederlandse top 40 met zijn cereo. Zullen we deze wat zachter aan doen?
2: Are you ready for the music?
3: Are you ready?
4: Are you sitting comfortably? Then we'll begin.
0: Ach, een kleine verademing in het Music Room programma als het ware. Dit is Sin of Spyro.

0: We hebben ze nog maar kort geleden leren kennen, deze Sienna Spyro. Ze komt uit de buurt van Londen trouwens. En dit is meteen al de opvolger van Die on This Hill, A Material Lover. Doet ons een beetje aan het zonnen, denk ik.
1: Always a better music mix.
0: Tuurlijk.

0: We vinden het mooi, daar zijn we zeker. De Swifties kijken er al naar uit wat de volgende gaat worden. We hebben twee nummers tezamen in één hitparade gehad. The Fate of Ophelia en Opal Light. Nou, die Liz Taylor die is in opkomst nu. Kijken wat ze doet in de komende weken. Taylor Swift is...
1: Kama kuna kana mama yako.
2: Oh my god.
3: Welcome to the music room.
2: Let's go.
0: Nou, wat hij eigenlijk wou zeggen...
4: Tijd voor koffie.
5: Hoi, hoi, hoi.
0: We hebben het wel een beetje nodig, want onze stem die is nog steeds kaduk, weet je. Nog niet helemaal op de plaat. Nou, dit is Justin Bieber. Tezamen met zijn Nicki Minaj. En zij hebben het over...

0: In de Nederlandse top 40 zijn ze op 16 stationair blijven draaien. Stationair. Het is Justin Bieber en Nicki Minaj. Zij is Trinidadiaanse, weet je. Dat is moeilijk woord, hoor. Een Trinidadiaanse, wat betekent dat ze geboren is in Trinidad natuurlijk. Was niet zo moeilijk. Sterren zoeken elkaar en vinden elkaar, maar af en toe is het toch wel ongelooflijk wat ze allemaal voor elkaar krijgen. The beauty and the beat, zo heet het.
1: Your number one radio station.
0: Geven we nu nog één ding te goed?
1: The number one.
0: En dat is in Nederland. Alex Warren, daar is hij geliefd, deze meneer. Dit is zijn laatste 4.

Een prachtige manier. Komt uit het grote Californië trouwens. We hebben het over Alex Warren, de nummer 1 in Nederland. In België staat hij op, zou ik moeten kijken, nummer 3. En we kijken er naar uit wat hij volgende week gaat doen natuurlijk. Was er dan weer? De Music Room. Het zit erop. Geschiedenis voor deze week. Ik ga in het zonnetje liggen, denk ik. Ja, ik ga gewoon liggen bruinen. Ja. Bronzy. Volgende week zijn we er terug met twee delen Music Room en een pracht van een stem. Dat hopen we tenminste, want het is nog steeds een beetje caduc. Hoop dat u ervan genoten hebt. Hou het volume van uw radiotoestel hoog, weet je. Laat de buren maar even meezingen, want er staan nog een heleboel collega's klaar om ook alweer hier de betere muziek te gaan draaien. Dank u wel voor het luisteren en tot volgende week. Wees een beetje

0: Franse muziek. Jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: And now, ladies and gentlemen. Flashback Show.
2: Flashback tunes from back then. This is Flashback.
3: Met Marcel Hergaarden.

0: En met de heren van Midnight Star zeg ik welkom luisteraars met een nieuwe aflevering van de Flashback Radio Show. De hits van vroeger en nu. Dit was de Midas Touch. Daarmee starten we vandaag. Verder met nieuw werk, de AB Music House. And Why Don't You Slide Into My Groove.
1: This one's for you, baby.

0: Je luistert naar de Flashback Radio Show en het was Lucas Seto en Sweet Lovin', zijn laatste track hoor je vandaag in de show. We gaan back to the 80s en hier is Shalimar en I Don't Wanna Be the Last to Know.
1: Are you ready? Let's

Je luistert naar de Flashback Radio Show en dit waren de Brooklyn Prayers. Got me hypnotized. Wij gaan een beetje naar het einde van uur 1 toe. En om dat te doen zetten we even de boekenboekmachine aan. Even dat nieuw werk op de draaitafel. Deep Track samen met Functuary in de Flashback Radio Show. Tot straks, na reclame nieuws.

0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Hitstation. freemusicradio.nl.
1: Flashback Radio Show. Met Marcel Herga.

Flashback Radio Show, Harold Melvin hoorde je. Today is your lucky day. Deze track was vandaag vanaf vinyl. Zo hier op de Bartee Rotorvloed gedraaid. Today is your lucky

Ja, zo ging het dan in de jaren 80, 1982 was het. David Morris en I Can't Wait. To Hook Up With My Date, Saturday Night. Saturday Night heet deze track. Dat was uit 82. David Morris hoorde je in de Flashback Radio Show. Nu gaan we nieuw werk draaien. Mika Daly-White. She's My Lady.

0: Michael Walden.
1: Wat staat dat hier eens?
0: I should have loved you. Je had het maar gedaan toen het nog kon. Nu ben je te laat. Hey, we gaan even een lekkere, rustige track draaien. En dan gaan we naar het einde van de Flashback Show voor deze week. Anita Baker en Sweet Love.

0: Dit is jouw Hit Radio. Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
2: De Gouwe Ouwe Club.
3: De Gouwe Ouwe Club.
2: Met Nico van der Linden.

0: Het bandje van Mike Lindup en Mark King, oftewel Level 42 en Hot Water, was de opener voor vandaag. Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van de Gouden Oude Club. We hebben weer wat leuke plaatjes opgezocht voor je. En straks de Wheel of Music, wat daarin zit, ga ik je straks vertellen. En in de tweede uur de Nederlandstalige Jukebox. Kortom, ik zeg
1: welkom. Jabba,
2: de Gouden Oude Club.
3: Zo, daar gaan we weer.

0: In 1976 was dit de opvolger voor There Goes Another Love Song. You're the Breaker, a Breaker van The Outlaws. Ze kregen het stempeltje mee van Southern Rock, Country Rock Band. Noem het maar op, ze kwam uit Tampa in Florida. Maar in Nederland, maar twee kleine hitjes. En dat was de plaat die we net draaiden. En There Goes Another Love Song. Terwijl ze in Amerika talloze hits op hun naam hebben staan. Daarvoor trouwens Bruce Springsteen en The Human Touch. Ik heet je van harte welkom. We zijn natuurlijk bezig met de Gouden Oude Club. En onderweg voor je, Dubbel Joost.
1: Oftewel, de Gouden Oude Club.
0: Joost Bellevante en Joost...

Ja, als mijn informatie klopt, dan had je hoorde je ook nog onze grote vriend op de mondharmonica, hoe heet ik weer? Toets Tillemans, geloof ik, hè? Je hoorde Steve Land Hathaway Judkins. Wij kennen hem als Stevie Wonder. En I'm Wondering uit de Motown-stal. En daarvoor hadden we dubbele Joost, ofwel Joost Bellefante. En geen Joost Tim, maar wel Joost Nuizel. Voor het even recht trekken, zeg ik maar weer, hè? What's the girl of money? Is Hollywood Beyond.

0: Boom, boom. Uit het hoge noorden van Europa, de Zwitser hip-hopster Lila Kay had vooral in het begin van de jaren 90 een aantal grote hits. Open Sesame en de plaat die we net draaiden, samenwerking met het producer duo Rob en Rez. Je hoorde Cat to Cat. En daarvoor hadden we Hollywood Beyond en What's the Color of Money. Vraag ik me altijd wel af, ja. Ik ben er meestal zo doorheen als ik mijn geld ga tellen namelijk. Dat werkt niet zo. Hey, als je een leuke verzoekplaat wil aanvragen, een plaat die je een hele tijd niet hebt gehoord, dan is dat natuurlijk van harte welkom. gouwouwclub@gmail.com. Dus gouwouwclub@gmail.com. Dat deed ook Thea Timmermans uit Dordrecht. Ze vroeg om een plaat van Al Green. Graag het plaatje Let's Stay Together. Natuurlijk!
1: De Gouwe Ouwe Club.

Het bandje is opgericht in 1975. Ik heb het over Delegation. Toen bestond het uit Ricky Bailey, Len Coley en Ruddy Harris. Delegation dus. En dit kwam van het album, zover ik weet, Ode V of zoiets. Ja, dat 1979 à 1980 uitkwam. Je hoorde een Heartache Number 9. Maar dat hadden we ervoor eigenlijk. Even kijken. Oh ja, Al Green en Let's Stay Together. Ken je van harte welkom. We zijn bezig met de Gouden Oude Club. En het is de hoogste tijd voor The Wheel of Music. En vandaag hebben we gekozen voor muziek van mijn grote vriendin. Ik was smoorverliefd in de tijd dat zij een grote succes had in Nederland. Ik heb het over Kim Wilde. Die verliefdheid is overgegaan toen ik de mededeling kreeg dat ze de tuinen inging. Ja, in ieder geval tuinwie en dat soort dingetjes. Hier gewoon met tuinen bezig zijn. En als ik ergens een gruwelijke hekel heb, is het tuinieren. Dus daar was de liefde over eigenlijk. Kim Wilde. Een rat dat verdeeld is in vier vakken. Vier gekleurde vakken. Blauw, rood, oranje en groen. En dat correspondeert natuurlijk met vier hits van Kim Wilde. Op blauw hebben we Cambodia. Op rood Kids in America. Op oranje A View from a Bridge. En op groen hebben we Sacred Love. Dat zijn de kanshebbers om gedraaid te worden. Mede dat ik dat heb gezegd, ga ik er even een grote zwieper aan geven. En dan gaan we eens kijken waar die op eindigt. Oké, daar gaan we. Oeh jee, yeah. Rood wordt het niet. Oranje ook niet. Nee, groen slaat hij over. Dus met andere woorden, het is gewoon blauw geworden. En dat betekent

0: Ja, dat was hem, hè. Coldplay en Viva La Vida. En daarvoor mijn vroegere vriendin. Alleen ze weten het niet. Kim Smith, oftewel Kim Wilde uit The Wheel of Music. Je hoort Cambodia. Zo weten we.
1: Oude club.

zeg toch niks. Hou je kop, hou je kop, hou je kop, hou je kop. Je hoorde Better Steiger Pipe met natuurlijk de oude compositie van Status Quo en Hold You Back. Oké, we gaan richting het nieuws. Dat zeker uw tijd zijn. En dat doen we door middel van deze plaat. Leuke plaat trouwens. The Peddlers.

Ja, ik vind het een beetje klinken als een kroegenlied, dit. Met een slokje op, dan zing je dit zo mee natuurlijk, hè. The Passengers. Je hoorde Sir Elton, ofwel Elton John. Nog niet zo lang geleden had hij nog wat optredens in Nederland. En deze komt uit 84. Voor wat ik weet is dit geen hit geweest in Nederland, maar wel in Engeland natuurlijk. En daarvoor hadden we nog The Drifters. De band is opgericht toen de tijd door Clyde McFadder. We kennen ze natuurlijk al onder andere van Up on the Roof and Save the Last Dance for Me and Under the Boardwalk. And There Goes My Baby and Money Honey and Kissing in the Back Row of the Movies. Daar zitten we al intussen in 1974. In dit geval is het een oudje uit 1965. Je hoorde Saturday Night at the Movies. Kijk je van harte welkom. Dit is de Gouden Oude Club.

0: Biting Lee Jackson. Det var sådan en australisk rockband, at Sydney. Ze vertolkte meestal oude composities uit de soul scene tot een rockplaat eigenlijk, om het even zo te zeggen. Op een gegeven moment was het zo dat, dat Rod Stewart werd uitgenodigd om drie nummers op te nemen. Stewart werd gehaald om drie nummers dus te zingen. En nadat Bentley, een van de leden van de groep, had bekend gegeven dat zijn eigen stem niet goed genoeg was. Nou, ze werden opgenomen middels Peel. En hij produceerde ook nog de plaat die we net draaiden, In a Broken Dream. En dan voor Michael Jackson, They Don't Care About Us. Ik heet je van harte welkom. Dit is de Gouden Ouwe Club.
1: Oops, upside your head. Say oops, upside your head. Say oops,

Een vergeten Zero Classic. Nivea B. Hamilton, geboren op 24 maart 1982. Hij hoorde Don't Mess With My Man. Misschien was dat dan een uptown girl, je weet het niet, hè? Daarvoor hadden we nog The Gap Band en Oops Upside Your Head. Ik heet je van harte welkom, zijn bezig met de gouden oude club.

samen met de Happy Mondays en de Imperial Carpets vormden de Stone Roses rond de 1990 de kern van de Manchester scene, oftewel datgene wat allemaal gebeurt in Manchester in ieder geval. Je hoorde Fool's Gold, ja, Fool's Gold. En daarvoor nog Billy Joel met de Uptown Girls en bezig natuurlijk met de Gouden Oude Club. En daarin, in de tweede uur, altijd aandacht voor de jukebox. De Nederlandstalige jukebox met daarin plaatjes uit de jaren 60, 70, 80. En niet meer eigenlijk. Maar wel allemaal Nederlandstalig. Je kunt ze allemaal verstaan, neem ik aan. Hè? Als je oren spitst tenminste. Ik ga indrukken de T van Tinus. T16. T16 nog ooit muntje en nu in. En dan gaan we eens kijken wat daarvoor in de plaats komt. Altijd weer een spannend moment. Alhoewel, ik heb een klein beetje gekeken wat er stond. En ik ga het nog niet verklappen. Je hoort het wel.

0: Eendagsvlieg uit 1985. Colonel Abrams. Geboren op 23 mei 1949 in Detroit. Overleed op 24 november in New York in 2016. En daarvoor hadden we Will Tura uit de Jukebox. En hier ben ik dan, DJ.
1: Met Nico van der Linden.
0: En hier is John Legend.

het begon allemaal in 1979 met de Driver's Seat, Sniff and the Tears, Going to London. En ja, hun eerste naam was Ashes of Moon. Dat resulteerde niet in echt een groot hit, Niet echt. Het zit erop voor vandaag. Bedankt voor het luisteren. Dit was de Gouden Ouwklap. Volgende week weer een nieuwe aflevering. En ik heb er nog een paar voor je. En dit is er één van. 1999. Een 90s classic. Hier is Fats and Small.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision and Sound.
2: Cindy, Peter Timmerman.

0: The Ladies of Soul. 2017 River Deep Mountain High. Wat een zingende zooi met die meiden. Ja. Veranderen in complete grote zalen in discotheekzalen. In dancing ballrooms. Leuk dat je erbij bent. Welkom bij Cindy. Mijn naam is Peter Tilman. Ik maak jou oud en nieuw afwisselend van elkaar. De oudjes uit de vorige eeuw en de nieuwe uit de huidige eeuw. Alles tussen 1939 en 2099 in. Eurovisie Songfestival 2023. Zullen we daar wat dingen van gaan draaien? Het is dus een beetje Eurovisietijd, toch? Het jaar 2023. Duitsland kwam met Lord of the Lost en Blood and Glitter. En het was best een gigantische plaat. Luister maar.
1: Blood and glitter, sweet and bitter. We're so happy we could die.

een van mijn favorieten, The Lord of the Lust and Blood and Glitter. En hier komt de volgende. Het is Alessandra. Noorwegen. Queen of Kings.

Alessandra uit Noorwegen. In 2003 natuurlijk met The Queen of Kings. En tot slot, mijn laatste favoriet. Dit is Loreen uit Zweden. En

Hold Me Now. In de uitvoering van Nicky French. Was een hitboek voor minister Logan op het Eurovision Festival destijds. Je vindt het op de cd Eurovision van Nicky French. En met pop kreeg het een beetje een Motown beatje mee. Muziek nu uit 2000 van Nicky French. Toen zij meedeed aan het Eurovision Festival. En dat volgt. Don't Play That Song Again. Ze kenden met pop nog niet toen.

Nicky Friends op het Eurovisie Songfestival met Don't Play That Song Again. In 2000 was dat alweer. En dat deed ze toch best wel goed. En onder Mad Pop werd er dan zelfs een mix die nou ja, wat dansbaarder werd in de 21ste eeuw. Goed, dan de Unser Lied voor Liverpool. De strijd is gestreden. De Blood of the Lost. The Lords of the Lost. Ja, die zijn het geworden en zij gingen naar Liverpool. En Patty Gurdy had ook graag die kans gehad. Maar goed, het lukte niet met de Melodies of Hope. Dit is van Live from Unser Lied voor Liverpool.

0: Tragedie schrijft deze week is Yuval Ravel, de overlevende van het Nova Festival, de slachting van Hamas op 7 oktober.
1: Zindi. Peter Timmerman.
0: Voor Israël brengt ze ons New Day Will Rise.
2: And even if you say goodbye,

Jinka hoorden wij met Alex Floria en Jodelit. Ze kwam uit voor Roemenië op het Eurovisie Songfestival van 2017 met deze jodelplaat.

In de categorie opvallende platen hoorde Israël Jodelit, juist André Verdijn in 1972 met Angelique. Het verhaal van de dame die prachtig mooi kon zingen, maar het werd haar ondergang. Ja, 1986, muziek van A.H. Dit is The Sun Always Shines on TV.

Ah, and the sun always shines on TV. 1986. Het is een tijd terug, maar toch blijft hij erbij staan als de dag van gisteren. Zoiets. We gaan een plaat draaien voor een aantal jaren. En nou, het zijn nogal wat hoor. Hou je vast, de hele waslijst. Josh Elliott, Peter Mantel, Theo Hofman, Harry Beugelink, Jan Brandjes, Hassan Patat, René van Gent en Gert Leers. En zij allen zijn jarig. En daarom voor hun deze plaat van de Altered Images.

Alter Red Images uit de jaren 80, begin van de jaren 80, was dit Happy Birthday. We zijn speciaal voor Josh Elliott, Pieter Mantel, Theo Hofman, Harry Beugeling, Jan Brandjes, Hassa Patat, René van Gent en Gert Leers. Nog maar eventjes de revue passerend, want ja, het was toch al een hele waslijst, dacht ik zo. We gaan een plaat draaien van Cloud uit 1986. Nee, gaan erover nadenken. 1978, ja, dat was het.

0: Quote uit Australië kwam McLeod en You've Got All of Me uit 1978 op deze plaat. Imelda May in 2017 met een single Should I Have Been You.
1: I could tell you all the things I do for you, but it's no surprise when you just roll your eyes and say here we go again. She's gonna moan again.

Davine hoorden wij met Chef Noir uit 2017. Mooie plaat van Stephanie Etlingen tot besluit. I'll take bourbon over you.

De Mona Lisa Twins, Play the Beatles and More, hoor de Please Please Me van de dames. Maar ze kunnen ook hun eigen composities maken. Dat doen ze heel goed, onder andere op deze CD Orange. We gaan luisteren naar Still a Friend of Mine.